0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. Terug naar de jaren 80. Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

0: Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei.
1: Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

Radio Gelderland neemt je mee terug naar de jaren 80. Vier dagen lang. Dit is de 80's Vierdaagse.

0: Driessen. Je ziet het deze zaterdag op TV Gelderland.
1: Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

0: De hits en de herinneringen. Vier dagen lang terug naar de jaren 80. De 80's Vierdaagse.
1: I know you're gonna dig this.
0: Op

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. Terug naar de jaren 80. Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

give me a beat. Terug naar de jaren 80. 4 dagen lang. De 80's Vierdaagse. Op Radio Gelderland.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. De 80's.

Give me a beat. Terug naar de jaren 80. 4 dagen lang. De 80's Vierdaagse. Op Radio Gelder.

0: gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.
4: De ethisch vierdaagse.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De 80's Vierdaagse. Met Hans van den Hoorn.

De Heilige Geest die levend maakt. Of in het Latijn, waarin Anna Zandström zong Spiritus Sanctus Vivi Ficans. Goedemorgen, het is Pinksteren, feest van de Heilige Geest. De geest die neerdaalde als wind en vuur en die inspireert. En dat is het thema vandaag in Zin in Zondag, de geest die inspireert. Dit uur richten we ons op de geest zelf. We gaan van middeleeuws gezang via een hemelse fluit naar moderne koorzang. Het tweede uur komt daar veel muziek bij en in het laatste uur ligt de nadruk op Pinksteren als verbinding. Dit uur begonnen we met een werk van Hildegard von Bingen. Andere componisten van wie ik muziek laat horen zijn dit uur onder andere Bruckner, Brahms, Saint-Saëns en natuurlijk Johann Sebastian Bach.

Tuller. En het werk van Bach dat daarvoor zat, Herz und Mund und Staat und Leben, was van de Academy of St. Martin in the Fields. Wil je ook reageren? Dat kan via een appje naar 06-22-22-1342 of via de Omroep Gelderland app. Moet je natuurlijk wel eerst downloaden. 06-22-22-1342. Licht dat gloeit. Daarover gaat deze muziek. Glow.

kippenvelmuziek. Muziek die past op deze dag. Dat lees ik in de apps die binnenkomen. Je hoorde Dance of the Blessed Spirits, gespeeld door de Berliner Philharmoniker. Als solist Karlheinz

Locus Iste. Deze plaats is door God gemaakt, een onschatbaar mysterie. Werk van Anton Bruckner was dat. Goedemorgen, dit is Zin in Zondag op Radio Gelderland. En terwijl veel mensen nog op bed liggen, of het rustig aandoen, of aan het ontbijt zijn begonnen, wordt er gezweet door deelnemers aan de Roparun op dit moment. Een non-stop estafetteloop van ruim 500 kilometer voor het goede doel. Projecten die het leven voor mensen met kanker aangenamer moeten maken. De lopers zijn onderweg naar Rotterdam en komen vandaag onder andere door Zutphen. En er wordt een feestje van gemaakt. Ze komen op de Houtmarkt onder andere. En daar worden ze feestelijk ontvangen door een lokale burgemeester, wethouders. En er zijn muzikale optredens in een feestelijke sfeer daar in de binnenstad van Zutphen. Verder komen ze door De Hoven en door Warnsveld. Vandaag dus rond Zutphen de Roparun.

sacrale muziek, even wat vrolijks. Norwegian Dances van Edvard Grieg. Het is 7:30, dit is Radio Gelderland. Ziet er prachtig uit buiten, de zon schijnt, ik zie blauwe luchten. En temperaturen zijn nog gematigd. Bij Nijkerk is het een graad of 13 en in Malden rond 15 graden. Vanochtend schijnt de zon volop. Er waait een zwakke noorden tot noordoostenwind. Rond de middaguur is het al 21 graden. En later vanmiddag kan het 25 graden worden. Daarbij schijnt de zon volop. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog steeds flink. Om 8 uur is het nog 23 graden. Daarbij staat weinig wind. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen, Pinkstermaandag, is het opnieuw zonnig en droog. De temperatuur stijgt naar maximaal 28 graden. Daarbij staat een zwakke noordoostenwind. Dinsdag is het nog zomers warm. Vanaf woensdag koelt het tijdelijk een paar graden af. Maar het blijft zonnig.

Het vivaatje uit het concert voor twee violen van Johann Sebastian Bach. Nu tijd voor een Gelderse muzikale grootheid. Thijs van Leer uit Lathum. Met zijn band Focus was hij razend populair, vooral in de jaren 70. Wie had daar vroeger geen LP's van in zijn platenkast staan? Het Antwerp Philharmonic Orchestra speelt morgen in het Concertgebouw in Amsterdam de Nederlandse première van de Focus Symphony van Thijs van Leer. En daarvan laat ik je nu een stukje horen.

zo gaat dat dus vanavond bijvoorbeeld klinken. Symfonie van de muzikale hoogtepunten van Focus. 2 jaar is eraan gewerkt. Het resultaat is dus vanavond te horen in het Concertgebouw in Amsterdam. Er zijn nog kaarten beschikbaar, zie ik op de site. Het wordt sowieso een bijzondere avond met voor de pauze ook orkestrale bewerkingen van de Beatles en de Beach Boys. Dat is in Amsterdam. Goed, van de orkestklanken naar de intieme piano.

zaterdag niet op deze Pinksterdag. Het koor van de King's College Cambridge. Ik heb je al verteld dat in Zutphen het vandaag groot feest is. Rond de doorkomst van de deelnemers aan de Europa Run. In Nijmegen is vandaag ook veel te doen. Daar is het Music Meeting Festival aan de gang. Tot en met morgen zijn er optredens in Doornroosje, de Stevenskerk, Lux en de Vereniging. En traditiegetrouw is het Valkhofpark tijdens het Pinksterweekend omgetoverd tot een bierfestijn. Het park staat vol met foodtrucks waar je food kan kopen, maar ook bier. Speciaal bier kun je proeven van lokale brouwerijen, maar ook van bierbrouwers van heel ver hier vandaan. Natuurlijk is daar ook muziek bij. Waarschijnlijk wel vrolijke muziek.

0: Elke zondag tussen 7 en 10. Zin in Zondag op Radio Gelderland.
1: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
2: Hé, hey, buurman, fantastisch, hè?
3: Nou, voor elkaar, hoor, buurman. Aan je toe!
4: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Hondelink in Neden.
7: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
8: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
9: Mijnleesbril.nl.
7: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
13: A18 Sierbestrating is op Tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
15: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is Tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
16: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
17: Kom ook naar het stoffenspektakel.
18: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
17: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
18: De toegang is gratis.
17: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
18: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
19: Grote designmeubel outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop.
2: Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer.
19: Topmerken.
2: Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
20: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
21: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
22: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
23: De 80's Vierdaagse. Met Hans van den Hoorn.

Jeruzalem, de stad waar het allemaal gebeurde op een mooie Pinksterdag bijna 2000 jaar geleden. Heilige Geest daalde neer op de eerste christenen. Die stad werd bezongen door de Goldsmith Corps Union. En dat koor werd begeleid door de Royal Philharmonic Orchestra. Goedemorgen en een heel goed Pinkster gewenst. De geest als inspirator, dat is het thema dit uur in Zin in Zondag. Op een lijstje staan werken van onder andere Bach, Grieg en Mendelssohn. En ik draai ook veel muziek van Ennio Morricone. Dit keer veel muziek van een film uit de jaren 80. Want we zijn op Radio Gelder nog steeds bezig met de ethisch vierdaagse. En over de jaren 80 gesproken, een heel populair instrument in de muziek destijds was de saxofoon. Op dat instrument Jess Gillham.

Zin in Zondag op eerste Pinksterdag op Radio Gelderland. En we worden onder andere beluisterd in Frankrijk. Ik kreeg een mailtje van Lisbeth en Albert. Die werden wakker met Zin in Zondag in de buurt van Dijon. In een authentiek, maar ook vervallen kasteel, lees ik. Super gaaf. Ik ben ooit met school geweest daar, die regio. Mooie foto trouwens van dat kasteel. Geniet ervan, de Pinksterdagen daar in Frankrijk. En van de muziek die hier vanuit Gelderland jullie kant opkomt. Hier in Gelderland en Noord-Brabant en Limburg is het de tweede dag van de Pontjesdagen langs de Maas. Pontjes over die rivier staan daarin centraal. De pontbazen en de gemeente langs de rivier hopen dat veel mensen de fiets zullen pakken en de regio gaan verkennen. En ook af en toe de pont nemen natuurlijk, want er is veel te zien. Bijvoorbeeld kasteel Ammerzooien is te bezichtigen. Kasteel Wiegen, de gevangen toren Megen en natuurgebied Fort Sint-Andries. En op verschillende pontjes en bij verschillende pontjes is onder andere live muziek, kleinschalige entertainment en andere leuke activiteiten. En elke overtocht moet zo een belevenis worden. Vandaag dus de Pontjesdagen langs de Maas.

spiritueel en groots. Uit de film The Mission uit 1986... over een priester die actief is binnen de orde van de Jezuïeten en besluit in de 18e eeuw om een missie op te zetten in de jungle in Zuid-Amerika. En hij roept daarbij de hulp in van een voormalige slavendrijver. De muziek was van de hand van Ennio Morricone. Verder met veel muziek uit de Titanic, Hymn of the Sea.

Ons even hard werken op de cello, hoor ik. Heinrich Schief en Schön Rosmarin was dat. Om 8:30. Het weer in Gelderland, in Kerkdorp. Bij Oldebroek is het 15,3 graden. En in Nederwoud bij Ede 18,4. Vanochtend schijnt de zon volop. Er waait een zwakke noorden tot noordoostenwind. En rond de middaguur is het al 21 graden. Later vanmiddag kan het 25 graden worden. En daarbij schijnt de zon volop. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog flink. Om 8 uur is het nog 23 graden. Daarbij staat maar weinig wind. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar 12 graden. Morgen, Pinkstermaandag, is het opnieuw zonnig en droog. De temperatuur stijgt naar maximaal 28 graden. Daarbij staat een zwakke noordoostenwind. En dinsdag is het nog zomers warm. Vanaf woensdag koelt het tijdelijk enkele graden af. Maar het blijft zonnig.

0: Op de vleugels van het gezang. Mischa Majewski op de cello was dat. Het is 9:04 in Zin in Zondag op Radio Gelderland. Met natuurlijk een zingever vanochtend. Susanne Kamminga, goedemorgen Susanne.
1: Goedemorgen Hans.
0: Heb je de nacht een beetje goed doorgebracht, ondanks de hitte?
1: Ja, ja, ja. Ik heb toch wel een beetje goed geslapen. Maar het is wel warm. Vanmorgen was het wat frisser op de scooter.
0: Ja, die klachten over warmte hoor ik van meer mensen. En dan moet je weer vroeg eruit voor de zingeving. Dus dat is een zware taak vanochtend.
1: Ja, maar het is mooi weer. Dus het was een mooie tocht hier naartoe.
0: Ja, Pinksteren, gaat jouw boodschap ook over dat Pinksterfeest?
1: Ja, het gaat over inspiratie. Waarom ik mij geïnspireerd voel om luisterend schrijver te zijn bij Stichting Gelijkwaardig Herstel. Ik zou bijna zeggen, joh, word allemaal luisterend schrijver, want het is hard nodig. Maar goed, daar kan ik natuurlijk niemand toe dwingen. Dus ik hoop dat mijn overweging daartoe inspireert.
0: Ja, en inspiratie, dan heb je het over de geest. Want spiritus, dat is geest.
1: Ja, later. Zeker.
0: Laten we kopen je boodschap van vandaag.
1: Een kroonsteentje. Wat overbleef was een kroonsteentje. Vier stak het uit het plafond. Een herinnering aan de kroonluchter die mijn moeder verkocht. Mijn ouders waren net gescheiden. Er was geen geld. Dus verkocht mijn moeder de lamp in de woonkamer. Ik kan het me nog goed herinneren. De spanning die in de lucht hing. Mijn moeder kreeg 1000 gulden. Een vreemde meneer liep met de kroonluchter het huis uit. Zomaar met onze lamp. Is het echt? Vroeg mijn moeder. We hielden het groene biljet tegen het licht. Maar wat we precies moesten zien, wisten we ook niet. Ik was 14 jaar oud toen ik met armoede in aanraking kwam. Het was er opeens en we hadden ermee te dealen. Soms, als ik naar de verhalen van gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal luister, denk ik terug aan dat kroonsteentje in het plafond. De armoede is herkenbaar, maar daar stopt de vergelijking dan ook wel. Waar mij de armoede overkwam, werd het de gedupeerde ouders en kinderen op een kwalijke manier aangedaan. Waar ik mij omringd kon zien door praktische hulp op zoveel mogelijke manieren, stonden gedupeerde ouders en de kinderen vaak alleen. En soms staan ze dat nog. Niemand geloofde ze, want de Belastingdienst zal wel gelijk hebben. Ik kan de mensen die mij hielpen nooit allemaal bedanken. Wat ik wel kan, is doorgeven wat ik van hen leerde. Er zijn voor een ander. Juist de mensen die mij hielpen inspireren mij nu om luisterend schrijver te zijn bij Stichting Gelijkwaardig Herstel. Om te luisteren naar de verhalen van gedupeerde ouders. Om te zorgen dat zij gehoord en gezien worden en er niet alleen voor staan. Juist de mensen die mij hielpen inspireren mij nu om te luisteren naar het verhaal van een jongere. Ik kan mijn tranen niet verbergen. Ik voel de machteloosheid om een mens dat lijkt te knakken in de knop. Daarom luister ik. Want juist deze jongere verdient een kans. Ik kreeg die kans toch ook? Ik kreeg die kans. Daarom wil ik niet blijven hangen in wat ik niet kreeg, maar laat ik me inspireren door wat ik wel kreeg. Daarom draag ik mijn steentje bij aan herstel en luister ik naar mensen. Vandaag is het Pinksteren, feest van inspiratie. En daarom vraag ik jou, wat inspireert jou? Wat geef jij door? Hoe draag jij je steentje bij aan onze samenleving?

het hele rare ritme Dave Brubeck Quartet en Take 5. In de lange uitvoering hoorde je dat in Zin in Zondag op Radio Gelderland. De bijdrage van Susanna die kun je straks beluisteren op onze podcastkanalen. En ik wil je nog veel vertellen over wat er in het Valkhofpark in Nijmegen gebeurt. Bieren daar in alle soorten. En Maarten vertelde je eerder vanochtend al. In Harderwijk draait alles deze zondag om wijn. Het is het weekend van het Harderwijkse Wijnfestival. En behalve wijnproeven kun je er ook genieten van oesters, kazen en sterrenhapjes. Er is ook live muziek en er zijn masterclasses in alle vormen en maten. En waar is dat dan? Het is in en om het Hortuspark in Harderwijk.

0: Zin in Zondag. Op Radio Gelderland.
1: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
2: Vivaldi XL in Zevenaar.
3: Tweede Pinksterdag geopend.
4: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
1: Mix Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op mixmeubelen.nl.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
7: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er werd rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
11: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op Eliza Was Here.
13: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
14: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
15: True Lease met Grenke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
19: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
20: De 80's Vierdaagse. Met Hans van den Hoorn.

Goedemorgen en een goede Pinksteren gewenst. Feest van de Geest vieren we vandaag. De Geest die onder andere mensen samenbrengt. Dat is het thema van dit uur Zin in Zondag. We begonnen met Music for the Royal Fireworks van Handel, uitgevoerd door de Academy of Ancient Music. Sarah Brightman en José Carreras komen straks samen voorbij. En van André Rieu draai ik melodie waarop gedanst mag worden. En hier op Radio Gelderland is het dag 3 van de 80's, vierdaagse. En daarom ook een paar muzikale hoogtepunten uit die tijd. Draai het thema van een van de populairste Nederlandse televisieseries. En we zwijmelen weg onder de klanken van misschien wel het populairste muziekinstrument van die periode. Eerst een lied dat mensen van verschillende generaties nog steeds bij elkaar brengt. Onder andere in de kerk, waar jong en oud het nog steeds zingen op zondagochtend. Morning has broken.

Concerto Grosso van The English Concert. Het is 13 minuten over 9 in Zin in Zondag op Radio Gelderland. Het is mooi weer om erop uit te gaan, naar een festival bijvoorbeeld, of naar Suzanne en Freek. Hoewel, ik heb wel begrepen dat het erg warm was in het Gelderdoom gisteravond en mensen onwel zijn geworden en eerder dan gepland naar huis zijn gegaan in verband met de hitte. En smeer je vooral goed in als je erop uitgaat vandaag. Bijvoorbeeld naar een festival in Lichtenvoorde. Daar is vandaag dag 2 van het Over the Top Festival. Het is een programma dat groter en diverser is dan ooit. Er zijn kleurrijke podia, meer dan 30 muziek- en theateracts, knettergek kindervermaak, meldt de organisatie. Op het programma zie ik zeer uiteenlopende muziekzijden staan, van poëtische alt-rock tot keiharde ska-punk, maar ook post-punk met de heupjes los en zelfs knuffelpunk. Ik ben benieuwd wat de Sex Pistols daarvan zouden vinden. Het festival is op het terrein van de Gert Reinderstraat, daar in Lichtenvoorde. En vandaag vindt in het centrum van Hengelo de 15e editie van de Rock-in Roll-out plaats. Van 12 uur vanmiddag tot 6 uur vanavond staat het dorp in het teken van rock'n'roll, met ronkende Amerikaanse auto's, custom motoren en live muziek uit de jaren 50. Natuurlijk is er ook kindervertier, terrassen zijn geopend. Groot feest dus daar in Hengelo, Gelderland.

Sarah Brightman en José Carreras, Amigos para Siempre uit 1992. Het is 11 minuten voor 9:30 in Zin in Zondag. Dan naar een instrument dat in de jaren 1840 werd uitgevonden in België door Adolf Sax, een Belgische instrumentenmaker. Hij vond de sax inderdaad uit en dat instrument kreeg grote populariteit in de jaren 80. Het decennium dat dit weekend centraal staat op Radio Gelderland. De sax dus. Het succes begon in de popmuziek in de jaren 70. Zo'n beetje met Baker Street bijvoorbeeld, waar de saxofoon een enorme rol speelt. Later dook het steeds vaker op in heel veel verschillende popliedjes. Waarschijnlijk door de opkomst van de videoclip werd het ook zo populair onder de luisteraars en kijkers naar bijvoorbeeld MTV dat destijds opkwam. Je hoorde de sax in de solo's, het verving de gitaarsolo's, maar ook vaak in intro's. En dat bekendste saxofoon-intro is dit.

Xenia Sidorova met Oblivion. Het is druk op de wegen richting de Pinksterconferentie Opwekking die in de Flevopolder wordt gehouden. De N309 Epe richting Dronten, tussen de aansluiting met de N310 en Walibi Holland. Daar staat 3 kilometer file, 18 minuten vertraging. Ook in Flevoland zelf is het druk richting Walibi. Er staan lange files op de N306. Sterkte als je daar in de file staat. Ziet er wel zomers uit buiten. Vanochtend schijnt de zon volop. Er waait een zwakke noorden tot noordoostenwind. Rond het middaguur is het al 21 graden. Vanmiddag kan het 25 graden worden. Daarbij schijnt nog steeds volop de zon. Vanavond ook helder en veel zon. Om 8 uur is er nog 23 graden. Er staat weinig wind. Ik denk dat heel veel mensen de barbecue gaan aansteken vanavond. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar 12 graden. Morgen, de Pinkstermaandag, is het opnieuw zonnig en droog. De temperatuur stijgt naar maximaal 28 graden. Er staat een zwakke noordoostenwind. Dinsdag is nog zomers en warm. Vanaf woensdag koelt het tijdelijk enkele graden af. Maar het weerbeeld blijft zonnig.

Dansen met mir in den Morgen. Altijd hooggewaardeerd onder luisteraars van Radio Gelderland. Het orkest van André Rieu. Je luistert naar Radio Gelderland op dag 3 van de 80's Vierdaagse. Nou, een van de best bekeken televisieseries begin jaren 80 was De Fabriek. Miljoenen kijkers volgden die serie van de Tros, die een gouden televisiering zou winnen. En een prachtige openingstune had. Die was gemaakt door Ruud Bos. Ik laat je een bijzondere uitvoering van die herkenningsmelodie horen. Niet uitgevoerd door een groot orkest, maar door vader en zoon Magree uit Elburg. Ze spelen op orgel en piano.

Een stukje Franse frivoliteit. Zas en Tour de France. Ja, mag ook wel, want we hebben luisteraars. In Frankrijk heb ik begrepen. In Dijon wordt geluisterd naar Radio Gelderland. In Gelderland gebeurt ook het een en ander, dus je hoeft helemaal niet naar Frankrijk om het gezellig te hebben. Tijdens het Pinksterweekend zijn de tuinen van de Wildeborg bijvoorbeeld geopend. Tijdens de Open Tuinendag. Bezoekers kunnen wandelen door de Engelse landschapsstijl, tuinen, bloemen bekijken, zeldzame bomen bekijken. De beukenloofgang, daar kun je ook doorheen lopen. En de oude vijver is ook te bekijken daar. Tijdens die dagen klinkt er ook pianomuziek vanuit de tuinkamer en bij het koetshuis van de Wildeborg. En op tweede Pinksterdag morgen organiseert Schutterij Sint Anna het jaarlijkse Oldtimer Festival bij het Schuttersgebouw in Oud-Zevenaar. Bezoekers kunnen een grote variatie aan oldtimers bewonderen. Tractoren, auto's, motoren, bromfietsen, vrachtwagens. En voor het hele gezin is er vermaak. Het gaat allemaal door tot ongeveer 8 uur morgenavond. En er wordt ook nog gereden met die oldtimers.

0: En zo kan hij ook klinken, muziek van Thijs van Leer. Sylvia was dat. Ja, de muziek van Thijs van Leer van Focus wordt vanavond ten gehoor gebracht in Amsterdam. Het grote Belgisch orkest gaat de werken spelen. Ze hebben 2 jaar daaraan gewerkt en natuurlijk ook heel lang geoefend.
1: En zo aardig is die, hè?
0: Ja.
1: Het is zo'n aardige kerel. We hebben hem een paar keer te gast gehad. Ik heb hem ook al eens op zaterdagmiddag te gast gehad, jaren geleden. En nooit te beroerd om even zijn fluit erbij te pakken, een stukje te spelen. En een hele innemende kerel. Echt, fijne vent.
0: Ja. Gelderland uit Laatsen komt hij.
1: Ja.
0: Heeft mooie muziek ook gemaakt.
1: Zeker.
0: Voor ons. Mooie muziek ook na 10 uur hier op Radio Gelderland. En alleen maar muziek uit de jaren 80.
1: Alleen maar, hè. We zitten in dag 3 van de Edis Vierdaagse. En dat betekent alleen maar jaren 80 muziek. Maar dat betekent ook, Hans, dat de luisteraars, dus jij aan de andere kant van de radio, het toch iets moeilijker gaan maken. Want dat betekent, als je een plaat aanvraagt, dan moet hij dus uit de jaren 80 komen. Dus dat moet je wel even opzoeken.
0: En dus dan moet je even googlen van, was het een hit in de jaren 80?
1: Ja, we hebben allerlei controlemiddelen hebben hier klaarstaan, hoor. Dus,
0: ja, jij wel, maar ik wel. Luisteraar moet je dus ook even je telefoon pakken. En
1: moet wel even goed kijken.
0: Klopt het wel, ja.
1: Ja, en weet je wat het is? Het zijn ook vaak van die platen die aan het begin van de jaren 80, weet je wel, 79, 78, die worden vaak ook nog wel aangevraagd. Maar ja, die vallen er vandaag dus echt buiten. En dat gebeurt wel vaak, want die hebben dan het gevoel een beetje van de jaren 80.
0: Ja.
1: Of juist platen uit 1982 die nog appelleren aan het discotijdperk. Neem bijvoorbeeld Wanna Be Starting Something van Michael Jackson. Dat appelleert aan het discotijdperk. Er zijn ook nog platen geweest van de Tramps, volgens mij begin jaren 80. Dus dat is wel lastig, maar desalniettemin. Wij gaan gewoon op de kalenderjaren af, dus je moet even checken of die daar uitkomt. Ik doe dat zeker, komende 4 uur. En het is ook nog leuk, Hans, er valt ook nog wat moois te winnen, want we hebben ook die duurzaam geproduceerde wekker met temperatuur en een oplader voor je telefoon. Dus
0: oh, superleuk. Ik wist niet dat die duurzaam was. In welke zin is die duurzaam?
1: Nou, hij is duurzaam geproduceerd, want hij is van bamboe gemaakt.
0: Ook van die plantjes uit...
1: We sturen niet je een bos stengels met een digitaal metertje. Nee, het is echt dat je...
0: Hij zit er in elkaar. Je hoeft niet precies elkaar te sleutelen.
1: Nee. Het is echt een mooi ding. En dat doen we met Titelturven. Nog even het adres, mocht je een plaat aanvragen. Dat kan via de app, de Omroep Gelderland app. En anders gewoon even via de mail. André@gld.nl.
0: Ik ga stiekem een plaatje draaien dat niet uit de jaren 80 komt. Mag ik gelukkig tot 10 uur nog eventjes. Roberta Flack en Feel Like Making Love. Nog een hele fijne zondag.

0: Elke zondag tussen 7 en 10. Zin in Zondag op Radio Gelderland.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
8: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
9: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
8: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
10: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Suzanne, dankjewel. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. 1 file op deze zondagochtend. De A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekberg en afrit Loenen. Daar een vertraging van zo'n 6 minuten. Een hele goede morgen. Het allerbeste aan herinneringen aan de jaren 80 staan centraal tijdens deze Edis Vierdaagse hier bij Radio Gelderland. We zijn inmiddels begonnen aan dag 3 en we zijn nog lang niet klaar. Morgen hebben we de 80 meest gewaardeerde platen uit dit mooie decennium. En die zijn door jou samengesteld. En vanmorgen en vanmiddag deel ik namens jou muzikale cadeautjes uit. Uiteraard met de jaren 80 als uitgangspunt. Wil je een plaat aanvragen voor iemand die het verdiend heeft? Een herinnering uit de jaren 80 met ons delen? Of voor jezelf een Edis klassieke aanvragen? Ga naar de Omroep Gelderland app en klik rechtsboven even op WhatsApp ons. En je mag mailen andre@gld.nl.
13: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
14: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
15: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
14: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
16: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerij Gerritsen.nl.

Fijne muziek op de zondag bij Radio Gelderland. Leuk dat je erbij bent trouwens. En je kunt platen aanvragen via de Omroep Gelderland app en uiteraard via de mail andre@gld.nl. My Brave Face van Paul McCartney, ook zo'n fijne jaren 80 klassieker. Goedemorgen.

0: Vol met synthesizers zat de jaren 80. Dit was Ultravox en Vienna. 14 minuten over 10 is het geworden. Pak er nog een bak koffie bij en geniet van de platen die uitsluitend uit de jaren 80 komen. De Edis Vierdaagse hier bij Radio Gelderland. En we pakken ook nog uit. We spelen niet ons spel wat we normaal gesproken doen, de zinzoeker. Maar het wordt titelturven. En dat doen we niet één keer, maar twee keer met kans op een hele mooie wekker die gemaakt is van bamboe. Ik had het er met Hans net over. Ja, we sturen geen stel stokken met een digitaal printplaatje erbij. Nee, het is echt een heel mooi, luxueus ding. Kun je ook de temperatuur op aflezen en zo. Dus het is wel een mooi ding wat je kan winnen in ons spel Titelturven, wat we deze hele dag ook weer spelen bij Radio Gelderland. En natuurlijk die verzoeken. Ze moeten uit de jaren 80 komen. Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app. Ik ben heel benieuwd met welke suggesties jij vandaag gaat komen.
1: Je eigen muziek cadeau.

De jaren 80 waren voor Toto en het leuke is, mijn zoon, daar heb ik het wel eens vaker over gehad, hij is bijna 13 en voert verzamelaar inmiddels van LP's, maar ook CD's en hij heeft Toto helemaal gevonden. Ja, die gekke man ook, hè. Hij vindt het fantastisch, hoor. Wat dat betreft, Toto heeft weer een plekje in onze woning gevonden. En daar ben ik zelf natuurlijk ook heel erg blij mee. Dat is toch mooi als je dat samen kan delen, hè? Toto dus met Africa werd aangevraagd door Irene Moustamou uit Druten. Voor mijn lieve familie, zo schrijf je Irene. Op deze mooie, warme eerste Pinksterdag. Want dat is het vandaag met de Edis Vierdaagse bij Radio Gelderland. En straks ook weer om 11:15 doen we de Country Klapper. Welk countryliedje moet uit de jaren 80 komen? Moet ik op het podium zetten en mag ik voor jou draaien? Geef je suggesties maar door via de Omroep Gelderland app 06-22-22-1342. En als je de Omroep Gelderland app zelf hebt, even rechtsboven op WhatsApp ons klikken, komt hij die rechtstreeks in de studio binnen. Jouw Gilling die heeft dat ook gedaan. Hij zegt, zou je voor mij The Promise You Made van Cock Robin willen draaien? Ja, want dat is toch wel een plaat. Zo na 41 jaar mag ik dan toch wel zeggen, ik was stiekem een beetje verliefd op die zangeres van die groep, Anna Lagazio. Ja, dat is prachtig. Ik had er ook een singeltje van thuis met het groepje erop. En dan valt die dame inderdaad wel op, dus ik kan je groot gelijk geven. Jan, deze is speciaal voor jou. Cock Robin bij Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
12: Op een paar seconden na is het 10:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Alem is het nu 19,6 graden en in De Valk 22,9. Het weer in Gelderland. Vanochtend loopt de temperatuur al snel op tot boven de 20 graden. Vanmiddag is het volop zomers met temperaturen tot 25 graden en volop zon. Vanavond blijft het helder en is het een heerlijke avond voor de barbecue. Met om 8 uur nog 23 graden en weinig wind. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Op het Marktplein in Apeldoorn is vannacht een steekincident geweest waarbij een man gewond raakte. De politie onderzoekt de toedracht en de gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De felgroene halsbandparkiet, oorspronkelijk uit India, Zuid-Amerika of Afrika, vestigt zich steeds vaker in Gelderland. Dankzij zachte winters en voldoende voedsel breidt de populatie zich snel uit. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. 1 file in onze provincie. De A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Loenen. Daar een vertraging van 13 minuten. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht. Het is vandaag heerlijk om buiten te vertoeven, zoals ik je net vertelde. Maar of dat zo blijft, dat hoor je van de mensen van Weerplaza. En met welk countryliedje uit de jaren 80 in deze Edis Vierdaagse mag ik je blij maken? Om 11:15 draaien we ook deze week weer gewoon een countryklapper. Geef je keuze door via de Omroep Gelderland app. Klik rechtsboven even op WhatsApp ons en ik ben benieuwd naar jouw suggestie.
13: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
14: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl. Geraniums, €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. Bloemenkwekerij Josmom. Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
0: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
15: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.

zou je niet verwachten, hè? Maar toch is het zo. Dit is zo'n pareltje wat je eigenlijk niet meer op de radio hoort. En in zo'n 80's weekend past hij dan lekker thuis. Silvio en I'm Your Sun South America. 6 minuten over 11:30. Ik zei het net al in de headlines van het Gelders Nieuws. De halsbandparkiet is weer wat meer gesignaleerd in Gelderland. Die komt helemaal uit het buitenland, India, Zuid-Amerika. Maar hij is nu dus ook in Gelderland te vliegen. Ik zou zeggen, loop even naar het raam. Ja, kijk.

Hier op reis deze ochtend. Dit was er eentje, Desireless en Voyage, Voyage. Zometeen gaan we naar een stad die niet bestaat, maar eigenlijk ja, symbool staat voor een mooie stad waar mensen graag willen zijn, maar waar het leven eigenlijk niet zo mooi is. Dat is een aanvraag van Bert Penners. Bert, dankjewel voor je appje. Je hebt via de Omroep Gelderland app laten weten dat je Tinseltown in the Rain van de Blue Nile wil horen. Oh, ja, dat is een fantastische plaat van bijna 6 minuten. Ga ik zeker even doen, Bert. Komt er zo meteen aan. En ik wil je nog even attenderen om je kladblok en een pen even te pakken voor het spel Titelturven, want dat gaan we daarna spelen. En ook nog met een Duitsstalig liedje. Dat is leuk. Dat is Roland Kaiser en Santa Maria. Kun je zo meteen lekker de titel gaan turven en die mooie bamboewekker in de wacht slepen, waar je mee ook je telefoon kan opladen en de temperatuur kan aflezen. Kijk, dat is toch mooier. En deze plaat, ja, ik heb hem voor het eerst ontdekt. Dat was ergens toen ik de radio aan het luisteren was. En toen stond hij al in de hitparade, kun je nagaan. Toen dacht ik, wat is dit mooi en wat is dat anders dan al die andere muziek die toen op de radio te horen was. En op deze zondag past hij ook. Heerlijk.

0: Die violen erbij ook, hè. Het is echt prachtig. En typische muziek voor de jaren 80 ook. De Blue Nile en Tinseltown in the Rain.
1: Titelturven.
0: Daar is het nu de hoogste tijd voor. Nou, heb je pen en klapblok erbij? Ja, je mag ook digitaal turven wat mij betreft. Maar het werkt toch altijd wel goed met pen en papier. Ik ga je Santa Maria laten horen van Roland Kaiser. Een soort extra muziekekker, zeg maar. Maar die valt dan in het spel Titelturven. En de opdracht is heel simpel. Hoe vaak telt jij Santa Maria? Dat is eigenlijk alles van Roland Kaiser, zo simpel is het. Maar je kunt gaan googlen op allerlei songteksten en zo, maar er worden vaak halve teksten gezongen of herhalingen vinden de plaats en dat klopt dan vaak niet. Dus het beste is gewoon pen en papier bij de hand. En dat doe je niet voor niets, hè, want we hebben een fantastische oplader voor je telefoon. Daar zit ook een klok in en je kunt de temperatuur aflezen. Hoeven wij dat niet meer voor je te doen hier. Dus ik zou zeggen, pen en papier bij de hand, ja? Oké, daar gaan we. De titel is dus Santa Maria. En hoeveel keer tel je dat?
1: Titelturven.

Dat was hem helemaal. Hij viel zelfs weg. Hè? Je hoorde Santa Maria van Roland Kaiser in ons spel Titelturven. Hoeveel keer heb je deze titel geturfd voor die mooie wekkerradio met oplader en temperatuurmeter? Nou, de appjes komen inmiddels al gedwee binnen, dus dat gaat hartstikke mooi. We gaan er zo meteen één uitkiezen. En misschien bel ik jou wel, als je het goede antwoord hebt. En dan win je dat mooie ding. Het is een mooie ding, ja. Ja, daar moeten we ook nog even aandacht aan besteden. Om 11:15 een 80's country klapper. Welke wil je horen? Laat het maar even weten. Ook via diezelfde Omroep Gelderland app komt hier allemaal binnen. Nou, het is bijna qua administratie niet meer bij te houden, want de dingen al ontploft bijna hier. Zo, eens kijken. Ik ben er wel heel blij mee, maar heb je nog een country klapper? Mag je die ook even tussendoor doen? Via de Omroep Gelderland app. Ik kijk er graag naar uit wat er dan binnenkomt. Ik ga nog één plaat draaien en daarna dan volgende uur gaan we even bellen. Dus dan weet je dat alvast. Dit is ook zo mooi. Van de Little River. Ja, precies. Te veel gedronken gisteravond, André. Nee, het was gewoon koffie. En het is nou ook koffie. Maar het is wel een lekker liedje.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
4: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Woonboulevard Zutphen is tweede Pinksterdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
3: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
4: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
6: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 1:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Abcoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Suzanne, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en afrit Loenen, daar 8 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar dicht. En de N309 Epe richting Dronten, tussen de aansluiting met de N310 en Walibi Holland. Daar wordt het druk vandaag, want nu al 12 minuten vertraging daar. Het is 3:11. Zometeen hoor je wellicht jouw favoriete countryliedje voorbij komen. En als je die nog niet hebt doorgegeven, wees er snel bij. Gebruik de Omroep Gelderland app of mail me even. André@gld.nl. En misschien ga ik je zometeen wel bellen als je het goede antwoord hebt gegeven in ons spel Titelturven. En natuurlijk, het is verzoekplatentijd in onze Edis Vierdaagse. Deel een muzikaal cadeautje uit aan vrienden, familie of bekenden, als er maar een plaat uit de jaren 80 is. Kijk even op onze site gld.nl/muziek. Of gebruik de Omroep Gelderland app.
10: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Helmink Wonen in Woerden.
12: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
13: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten, slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom in Huissen.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.

Poindexter en hot, hot, hot hier bij Radio Gelderland. Het wordt mooi weer op deze eerste Pinksterdag bij Radio Gelderland. En we dompelen je helemaal onder in de jaren 80. Nou, je hoort het. Ja, de barbecue die hebben we alvast aangestoken. Dat is toch fijn, hè? Ja.

En het is zo makkelijk, alleen maar jaren 80 muziek gaan we draaien. Ik krijg net een appje van Hanny uit Ede. Goedemorgen André, wat heerlijk die jaren 80 muziek. Ik dompel me helemaal onder en ben weer terug in die mooie tijd. En het is toch wel muziek met een enorme gouden rand. Ik geniet er volop en een vrolijke groet van Hanny uit Ede. Nou Hanny, hartstikke leuk dat je het even laat weten. Hoe ervaar jij dit feestje uit de jaren 80? 4 dagen lang hier bij Radio Gelderland. Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken en dan komt het hier binnen. En je mag natuurlijk via ditzelfde kanaal ook platen aanvragen uit de jaren 80. Ook de Country Klapper bijvoorbeeld. Over een minuut of 5, dan is het zover. Dan gaan we de Country Klapper uit de jaren 80 gaan we dan draaien. Maar laten we zometeen eerst maar eens muziek gaan draaien. Oh, er wordt nog wat hardrock aangevraagd, zie ik hier. Nou, dan moet ik even kijken of we daar nog aan toekomen en of ik dit kan vinden. Want er zijn zoveel mooie platen gedraaid. En je hebt mooie verzoeken ingediend, dus die zullen we ook aan de orde laten komen tot een uurtje of 2 vanmiddag. Dit is ook zo'n mooie. Van Phil Collins en A Groovy Kind of Love.

0: Phil Collins, de man die al decennia meegaat. Niet alleen maar de jaren 80, hè, maar dit kwam er wel uit. The Groovy Kind of Love, Radio Gelderland.
1: Titelturven.
0: Ja, we gaan de uitslag beleven van titelturven voordat we zo meteen naar de countryklapper gaan. We hebben nog een leuke jaren 80 plaat tussen zitten. Maar eerst gaan we eens even bellen met Jos. En Jos is volgens mij getrouwd met Ria. Jos, goedemiddag.
2: Goedemorgen. Ja, ja, klopt, ja. Ik ben getrouwd met Ria.
0: Ja, precies. Hoe lang houdt jullie huwelijk al stand?
2: 41 jaar.
0: Oh, kijk eens aan, dat zijn nog ouderwetse getallen. Dat is mooi. Wat is jouw of jullie mooiste herinnering uit de jaren 80?
2: Nou, dat we getrouwd zijn. En dat we ons eerste en ons tweede kind gekregen hebben.
0: Ja.
2: Nou, dat zijn toch wel... En dat we elkaar ontmoet hebben natuurlijk ook, hè.
0: Nou, dan is het toch wel aardig wat gebeurd daar in die 10 jaar.
2: Ja, zeker.
0: Nou, dat is zeker goed. Nou, en nog steeds gelukkig. Mooi weer erbij vandaag. En misschien kunnen we je nog een beetje blijer maken. Want hoeveel keer heb jij Santa Maria van Roland Kaiser geteld?
2: 10 keer.
0: Ja, dat is volgens mij goed. Ja, precies. Nee, het is helemaal goed. Je gaat er vandoor met zo'n mooie bamboewekker. En dat is echt een heel tof ding. Want daar kun je ook de temperatuur mee aflezen. Of je Radio Gelderland. Ja, want we zeggen ook 1000 keer hoe warm het is. Maar kun je dan gewoon lekker zelf aflezen. En het mooie is, je kunt je telefoon er ook mee opladen. Nee, niet die in de gang hangt, maar gewoon je mobieltje.
2: Ja, dat snap ik.
0: Okay. Heb je nog een vast nummer trouwens, of niet?
2: Nee. Wie heeft er nog een vast nummer dan tegenwoordig?
0: Ja, nou, ja, dat wou ik maar zeggen. Dat lijkt me ook niet. Tegenwoordig heeft iedereen een mobieltje. Nou, die kun je in ieder geval opladen. Hoe fijn is dat, hè? Ja, toch?
2: Ja, dat is wel heel mooi, ja.
0: Hé, Jos, we gaan het sturen. Blijf nog even hangen voor je adresgegevens. En dan krijg je dit mooie cadeautje van ons in Titelturven. En ik wens jou nog een hele fijne zondag. En geniet van een mooie weer.
2: Ja, nou ja, bedankt. En geniet van de uitzending.

0: Nou, ongetwijfeld de meest succesvolle artiest van de jaren 80, Michael Jackson en Human Nature bij Radio Gelderland. En dan wordt het tijd voor de Country Klapper, hè? Daar gaan we. Ja, uit de jaren 80 uiteraard.
1: De Country Klapper.
0: Hebben we ook weer bij elkaar gezocht.
1: Op Radio Gelderland.
0: En toch is het wel grappig, want het is wel lastig om goede jaren 80 country platen te vinden. Die zijn echt wel gemaakt hoor, maar vooral in Amerika zijn ze te vinden. In de jaren 70 was de spoeling wat minder dun, om het maar zo te zeggen. Maar we hebben er toch een gevonden, dankzij Henk uit Hengelo Gelderland. Henk, dankjewel voor je verzoek. En je voegt deze aan van Willie Nelson. Dit is On The Road Again uit 1980.

0: is Radio Gelderland.
1: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
2: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
11: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Bestel nu je tickets met korting op countryfair.nl.
10: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
12: 1 minuut over 11:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Well is het nu 21,8 graden en in Otterlo 24,1. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is het volop zomers met temperaturen die oplopen naar 25 graden en volop zonneschijn. Vanavond blijft het helder en warm met 23 graden om 8 uur vanavond. Ideaal voor de barbecue, zou ik zeggen. En er staat weinig wind. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Op het Marktplein in Apeldoorn vond vannacht een steekincident plaats, waarbij een man gewond raakte en naar het ziekenhuis werd gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en was met meerdere wagens ter plaatse. In Huisterduin begint morgen de voorbereiding van het Curaçaose voetbalteam op het WK met een voormalige speler van de Graafschap als teammanager. De band met Curaçao is sterk gebleven door frequente bezoeken en culturele affiniteit. Meer Gelders nieuws vind je op gld.nl en uiteraard via de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. Er staat één hele lange file op de N309 Epe richting Dronten, tussen de aansluiting met de N310 en Walibi Holland. Hij is maar 2 kilometer lang, maar de vertraging is wel een half uur. Succes als je in deze file staat. Over een kwartiertje trouwens, dan gaat de radio vast bij jou een stukje harder, want dan gaan we weer die muziekekken doen. Heb je nog een jaren 80 suggestie voor een leuk Duits liedje? Laat het me even weten via de mail andre@gld.nl en misschien nog makkelijker het gebruiken van de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken en geef jouw favoriete Duitsstalige titel door. Gaan we die straks even draaien. En natuurlijk al die overige verzoekplaten uit de jaren 80. Welke wil je horen? Geef het door via de Omroep Gelderland app en je mag er een mooi verzoek bij doen en dan draaien we die tot 2 uur vanmiddag.
13: Vivaldi XL in Zevenaar.
14: Tweede Pinksterdag geopend.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
15: Ja, ook bij Rob Megens in Wijchen.
14: Kom ook naar het stoffenspektakel.
13: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
14: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
13: De toegang is gratis.
14: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
16: Voor sport.
0: Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
16: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
0: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
16: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
17: De Ethisch Vierdaagse.

Ja, dat is toch een typische dag om naar het strand te gaan. Hè? Chris Rea die zingt er zo over. Met al die drukke parasols, drukke mensen. Nou, die parasols zijn vaak druk omdat het er zoveel bij elkaar zijn. Zie elkaar weer lopen, weet je wel. Ik weet niet of dat allemaal wat leuk is, hoor. Gewoon lekker in de achtertuin naar Radio Gelderland luisteren. Dat is leuk. Die muziekekke komt er zometeen aan. En deze werd aangevraagd door Rob en Carolijn uit Wijchen. Dit is Francesco Napoli.

Lekkere muziek uit de jaren 80. Ja, ja, ja. Francesco Napoli met een fijne hit. Potpourri, zoals dat zo mooi heet. En balla balla. Potpourri is trouwens geen term uit de jaren 80. Hè? Dat is al veel ouder, ja. We gaan wat anders doen, mensen. Tijd voor de eerste keer muziekekken. Straks om 12:15 doen we het nog een keertje. Dus als je nog een suggestie hebt voor een Duits liedje, laat maar even weten via de Omroep Gelderland-app. Jan David uit Tiel heeft dat in ieder geval alvast gedaan. En hij zegt, wil je... Ja, het is toch mooi weer. Dus laten we dan maar Last Dienzorde in Dein Herz draaien van Wind. Uit 1987, toen vond het Eurovisie Songfestival in Brussel plaats. En ze hebben er ook mee gewonnen.

En zo komen er in de Edis Vierdaagse in één keer van die fantastische pareltjes voorbij. Aangevraagd door Marianne Gidding. Zij vroeg deze aan, Victims van Culture Club. Staat hij ook in de top 80 van de jaren 80 morgen op Tweede Pinksterdag? Ja, dat schrijft Marianne. Ja, dat kan ik nog niet vertellen. Hè. Morgen dan hoor je ze alle 80 bij Radio Gelderland voorbij komen. En dit is de laatste aangevraagd door Dick Kooi op deze zondagochtend. Frank Boeien. En zijn hele club uiteraard.

0: is Radio Gelderland.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
9: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Suzanne, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB, de N309, Epe richting Dronten. Daar nog steeds een kwartier vertraging. Dat is tussen de aansluiting met de N310 en Walibi. Wachten daar dus. Kun je in de tussentijd lekker naar Radio Gelderland luisteren. Een goed begin van je zondagmiddag hier in de Edis Vierdaagse. En daarom hebben wij het spel De Zinzoeker even een week opgeschoven. Maar we doen wel titelturven. In ieder geval tot 2 uur nog een keer kun je zo'n hele mooie wekker winnen. Waar je telefoon ook mee kan opladen. Duurzaam gemaakt. En zometeen beginnen we met een artiest wiens ego veel groter was dan het aantal hits dat hij heeft gehad.
12: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud.
13: Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
14: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
13: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
14: Kom tweede Pinksterdag naar de fietsopstapdagen bij Makers Fietsen in Gendringen.
15: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
16: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
17: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

Ooit heeft hij gezegd dat zijn debuut beter was dan Sgt. Pepper van de Beatles. Ja, die man was zeer zelfingenomen, dat heeft hem toch een beetje de kop gekost. Hij is de spiritualiteit gaan opzoeken. En hij heet tegenwoordig Sananda Maitreya. Maar wij kennen hem nog als Terence Trent D'Arby uit de jaren 80 en Dance Little Sister. Goedemiddag.

0: zeiken, stiekem een muziekekken dit. Het is een Drafi Deutsche dit. Ja. In de jaren 80 had hij een hit met You Want Love in de groep Mixed Emotions. Hanneke Obbing die schrijft iets. Nou, dan ga je toch zeggen...
1: Hey, André, wat is de juiste tijd?
0: Nou, tijd voor een leuk en opbeurend appje van Hanneke. Hanneke die zegt, ja, we luisteren nu in Reykjavik naar jullie. Kunnen we een beetje wennen aan de Achterhoek? Dat is toch fijn als je dan in Reykjavik zit. Met groetjes van Joop en Hanneke. Hoe fijn is dat? Leuk, hè? Vanuit IJsland dus, krijgen we dus berichten binnen. Joop en Hanneke luisteren gezellig mee via de digitale snelweg naar Radio Gelderland. En de Edis Vierdaagse. We hebben zometeen nog muziek van Starship en nog een aantal verzoeken liggen er. Een hele mooie van de Beatles en de Bengals en Eternal Flame komt er zo aan. Ja.

5 Star, die mag niet ontbreken in de Edis Vierdaagse bij Radio Gelderland. En Rain or Shine. Een mooi mailtje van John en Annemiek van der Meer uit Duiven. Die schrijven: hoi André, de jaren 80, dat was een decennium dat onze dochters Aukje en Elke geboren werden. Inmiddels al jonge vrouwen van eind 30, begin 40 en al jaren moeder van 5 kleinkinderen. Onze 5 kleinkinderen. Het was een drukke tijd met luiers, kleuterschool en verjaardagspartijtjes. De vakanties, die gingen altijd naar campings, want die waren budgetair aantrekkelijk. En de kinderen, die konden zich daar uitstekend vermaken. Lang geleden was het, maar er zijn nog wel veel mooie herinneringen. En dan nu dat plaatje. Ja, er is in de jaren 80 veel goede muziek gemaakt. Maar wat me het meest bijgebleven is, is Eternal Flame van de Bengals. Uit 1988, toen Elke geboren werd. En het favoriete liedje van onze oudste dochter Aukje, die dit allemaal in het fantasie-Engels meezong. Goede Pinksterdagen met de groeten van Annemiek en John van der Meer uit Duiven.

En weet je wat zo leuk is? Sommige platen die worden gewoon veel meer aangevraagd dan één persoon. Dit is er ook zo eentje. Ik heb er iets van 15 aanvragen voor gekregen. Dus ja, dan kun je deze niet weigeren natuurlijk. Nee. Het is de eerste van Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. Heb je op de klok gekeken? Het is bijna 1:30. En heb je geen klok, dan kun je er één winnen in ons spel Titelturven. Gaan we ook nog spelen voor 2:00. En zometeen de hoofdpunten van het Gelders nieuws op deze mooie zondag, de eerste Pinksterdag.

0: Radio Gelderland.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
4: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
3: Al iets gevonden?
4: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
3: Doet NRV dat dan ook?
4: Ja, hier, kijk. Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
3: Weet jij waar mijn laptop ligt?
4: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Nee, nieuwe leesbril nodig?
9: Mijnleesbril.nl.
10: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
11: 1:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Elburg is het nu 21,9 graden en in Varssel 25,2. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is het volop zomers met temperaturen tot 25 graden en veel zon. Vanavond blijft het helder. Het is een goede avond voor een barbecue met temperaturen rond de 23 graden en weinig wind. Het belangrijkste Gelderse nieuws. In Apeldoorn is een 23-jarige man aangehouden na een steekincident in het centrum. De verdachte en het slachtoffer hadden eerder op de avond een ruzie, waarna de situatie op het Marktplein escaleerde en de verdachte een scherp voorwerp gebruikte. Oriane van Ter Gouw uit Inge zet zich in om armoede tegen te gaan met noodwinkel Wederzijds in Tiel. Ze deelt gratis noodmaaltijden uit en verbouwt biologische groenten met asielzoekers om mensen te helpen die net buiten de voedselbankcriteria vallen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard via de Omroep Gelderland app. 2:30 als je net inschakelt en je bent aan het brunchen. Ik zou zeggen, neem nog gewoon een lekker broodje en laat al die jaren 80 hits in deze 80's vierdaagse op je afkomen. Morgen dan hebben we de 80 meest aangevraagde platen. Daar kon je een lijstje van invullen. Dan gaan we de top 80 van die 80's doen, maar dat is pas morgen. Eerst nog die verzoeken. Wil je nog een plaat uit de 80's horen voor jezelf of misschien er een aanvragen met een mooi verhaal erbij hoe jij de jaren 80 hebt beleefd? Maar dat mag natuurlijk ook voor een andere zijn. Laat maar weten via de Omroep Gelderland app. En uiteraard via de mail, dat is andre@gld.nl.
12: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bisliber in Vuibis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van een nieuw prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sliber in Vuibis.
13: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
12: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
13: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
14: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
13: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
0: De 80's Vierdaagse.

0: De hits en de herinneringen. Vier dagen lang terug naar de jaren 80. De 80's Vierdaagse.
1: I know you're gonna dig this.
0: Op Radio Gelderland.

0: 4.
1: Wat een fantastische a cappella versie was dit van Joe Jackson. Veruit veel mooier dan het origineel wat mij betreft. Ik krijg net even een appje van Jan Vrielink uit Steenderen. Jan die zegt van, joh André, je had het vanmorgen al over die barbecue aansteken. Heb je het vlees al gaar, joh? Komen we even met een mannetje of 20 langs.
2: Ik ga kijken wat ik voor je kan doen. Wat gebeurt er in muziekkadeau?
1: Straks weer die hele mooie prijs in ons spel Titelturven. Ik zou zeggen...

Als ik nou had gezegd dat dit Prince was, maar dan met een gastzangeres erop, dan had je het ook geloofd. Want het is gewoon op dezelfde wijze tot stand gekomen dan de platen van Prince. Alleen Sheila E. die zong er gezellig op mee en het werd ook nog een grote hit. De Bell of Sinmark bij Radio Gelderland. Petra Derksen die zit in Alphen aan de Rijn gezellig naar ons mee te luisteren. En die zegt, joh, ja, ik weet niet of je er tijd voor hebt, maar zou je iets van Rod Stewart uit de jaren 80 willen draaien? Nou, dat doen we natuurlijk met liefde en plezier, Petra. Dit is What I'm Gonna Do.

Rod Stewart had ook een paar hits in de jaren 80. What I'm Gonna Do was er daar één van. De Edi's Vierdaagse bij Radio Gelderland. Albert Schraven die stuurde vanmorgen al een appje. Zei André, wil je eens even kijken voor Albert en Lia. Ja, want die gaan een plaat aanvragen. Voor Natasha, die aanstaande woensdag 56 jaar wordt. Wil je iets van ABBA draaien? Ja, dan moet het natuurlijk wel aan de jaren 80 voldoen. Ze hebben veel hits in de jaren 70 gehad natuurlijk. Dat is duidelijk. Begon allemaal met het Eurovisie Songfestival natuurlijk. Maar ze hebben in de jaren 80 gelukkig ook nog een hit gehad. Een paar zelfs. Dit was er één van.

0: Of we nou een vierdaagse van de jaren 70 organiseren of van de jaren 80, het huisorkest is gewoon stevast aanwezig. ABBA en Super Trooper.
1: Hey André, ja. Wanneer komen denn die Deutschen Schallplatten?
0: Nou, dat is een hele goeie, want straks moeten we weer wat uit de jaren 80 draaien om 12:15 in onze Duitse muziekhoek. Welke moet dat zijn? Nou ja, het is heel simpel. Laat me weten via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En anders via de mail, dat is andre@gld.nl. Welk favoriet Duitsstalig liedje uit de jaren 80 mag ik straks om 12:15 dus voor je draaien? Geef het door. Wist je trouwens, dat is wel even leuk, het muziekje wat je nu hoort, dan zul je denken, ja, wat is dat nou voor rommel? Maar ik kan je vertellen, dit komt ook uit de jaren 80. Ja, dat is echt waar. Het heet Berensterk. Ja, dat is ook geen grap. Het heet Berensterk. Het is van Veldberger. Moet je maar eens opzoeken. Wel leuk dit. Maar goed, het komt dus uit de jaren 80. Ik ga er nog eentje draaien. Dan is het tijd voor het NOS-journaal van alweer... Oh, wat gaat de tijd sneller. En dan is het alweer 1 uur. En over 1 uur dan is het tijd voor alle 13 goed... alle 13 goed, alleen maar jaren 80.

Radio Gelderland. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: A18 Sierbestrating is op Tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18Sierbestrating.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
8: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Suzanne, dank je wel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB, de A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elst en het Gelredome, daar momenteel een vertraging van een minuut of 6. En heb je je favoriete Duitsstalige liedje nog niet doorgegeven? Snel even doen via de Omroep Gelderland app of via de mail André@gld.nl. En wie weet, hij Hij moet trouwens wel uit de jaren 80 komen. Hij is ook bijna vergeten, want we zijn natuurlijk bezig met de 80's Vierdaagse. En dan ga ik hem straks om 1:15 wellicht draaien. Dat kan ook iets later worden, want we spelen weer een nieuwe aflevering van Titelturven. Dus pak pen en papier erbij en maak kans op die mooie wekker met oplader en temperatuurmeter. Ook wel bekend onder thermometer.
12: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
13: Tuinplannen, Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
14: Slaapspecialist Ralf Klaassen, de specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
13: Tweede Pinksterdag geopend. rijmer-sierbestrating.nl.
15: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Kom ook naar het stoffenspektakel.
17: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
16: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
17: De toegang is gratis.
16: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.

Veel hits, naar aanleiding van het belastingformulier. Ze waren allemaal werkloos en uiteindelijk muziek gaan maken. En dat belastingformulier deed de UB40-verklaring. Dus met andere woorden, UB40 en Homely Girl. 8 minuten overeen. Goedemiddag.

0: Uit de film Top Gun uit 1986, Berlin and Take My Breath Away.
1: Titelturven.
0: 12 minuten over 1 is het geworden. Tijd weer voor ons spel in deze Edis Vierdaagse. Titelturven, je hoorde het net al. Je maakt kans op een mooie, duurzaam geproduceerde wekker. Met daarin ook een thermometer. En je kunt je mobiel er ook op opladen. En waarom is hij nou duurzaam? Hij is namelijk gemaakt van bamboe. Ja, en het is echt een tof ding. Ik krijg al veel reacties van mensen die hem al eerder hebben gewonnen. Die zijn er allemaal super blij mee. Nou, en ik geef jou nu ook de kans om er één te winnen. En het enige wat je hoeft te doen is het aantal keren dat de titel gezongen wordt even te turven en het juiste antwoord via de Omroep Gelderland app aan ons door te geven. Om welk liedje gaat het? Het is van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en het heet Conga. En hoeveel keren wordt Conga dus gezongen in dat liedje? Ik zou zeggen, tel lekker mee.
1: Titelturven.

0: Zometeen hebben we die muziek-ekker bij Radio Gelderland. Dit was typisch Amsterdam van drukwerk en je loog tegen mij.
1: Titelturven.
0: Nou ja, we gaan naar een winnaar toe. We gaan naar Ria van Dinter. Woont niet in onze provincie, maar je maakt natuurlijk ook buiten onze provincie gewoon kans op die mooie wekker, zeg maar. Ria, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hoe warm is het in Os? Nou, want daar woon je.
2: Ja, 25, 26 graden wel, denk ik.
0: Ja, precies. In de schaduw gaan zitten.
2: Ja, ik heb net al even in de zon gezeten.
0: Ah, oh, lekker zeg. Beetje bruin geworden ook.
2: Ja, we hebben net vakantie achter de rug, dus een beetje bijbruinen nog weer. Hè?
0: Ja, precies. Dat kan me iets wel voorstellen. Hé, hey, ja. Ria, jij hebt het aantal keren conga zitten turven. Tot hoever kwam je?
2: Tot
0: 14. Tot 14, jazeker. Dat is goed. Jij gaat er vandoor met deze met bamboe gemaakte wekker met oplader en temperatuurmeter. Hoe fijn is dat? Ja.
2: Heel leuk. Hartstikke leuk.
0: Ja, ben je er blij mee? Ja?
2: Ja, erg blij mee.
0: Kijk,
2: ja.
0: Kijk, dat is goed. Laat je de radio ook gezellig aanstaan voor de jaren 80?
2: Ja, elke dag.
0: Elke dag zelfs? Oh,
2: ik
0: dus...
2: staat hier elke dag. S'morgens op, dan staat hij aan en hij staat eigenlijk tot 's avonds toe later.
0: Ja, nou kijk. Nou ja, en zo moet het natuurlijk ook in Ria. Zo simpel is het.
2: Ja,
0: dan zeg ik een hele mooie zondag. Geniet ervan. En we spreken elkaar wellicht voor een volgende keer weer.
2: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Ja. Dag Ria. Hoi.

Het is zo leuk om al die reacties van jullie te krijgen. Wat ben je toch allemaal aan het doen, man, in die studio? Ja, ik zit gewoon lekker te genieten van de muziek. Ik hoop dat jij dat thuis ook doet, die jaren 80 klappers die we deze 4 dagen laten horen hier bij Radio Gelderland. En dat geldt natuurlijk ook voor de volgende rubriek. Dat is deze, onze...

aanvragen die zijn binnengekomen. Ik kreeg een hele vrolijke binnen. Ik denk, die laat ik niet liggen. Die is van Caroline uit de Wiegen. En die zegt namens de tackle ook, Daisy. Ja, voor Daisy natuurlijk ook een poot en een koekje. Ja. En ze zegt, wil je de eerste allgemeine verunzichroen draaien? Ja, dat is natuurlijk de eerste algemene verontrusting. Dat is een woordspeling op een verzekeraar namelijk, die in de jaren 80 gewoon in Oostenrijk actief was. De eerste allgemeine verzichroen. Ja, zo is het.

0: Dat is toch een bijzonder liedje hè, van de eerste Allgemeine Verunsicherung en Baba Bankuverval. Half twee is het geweest. Zometeen gaan we de hoofdpunten van het Gelders Nieuws doen. Eerst nog een verzoek van Gerrit Maas.
1: Fijn dat je er bent.
0: Ja, Gerrit is met zijn dochter naar Duran Duran geweest in de jaren 80. Wij draaien nog even Notorious.

0: Radio Gelderland.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens, comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drang upgrade. Een spectaculair de show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: True Lease met Grenke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
12: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
13: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
14: Ja, je ziet het, die digitale klokken in de jaren 80, die waren nog niet zo goed als nu. Het liep een beetje uit de hand met Duran Duran nog en Notorious die we draaiden. Het is 7 minuten over 2:30 inmiddels. Het Gelderse nieuws, althans de hoogpunten daarvan. Nog even het weer. In Hall is het 24,4 graden en in Culemborg 26,2. Vanmiddag is het volop zomers. Temperaturen lopen op naar 25 graden. De zon schijnt volop. Vanavond blijft het helder. Het is een heerlijke avond voor de barbecue. Want om 8 uur vanavond is het nog zo'n 23 graden. Het belangrijkste Gelderse nieuws. In Apeldoorn is een 23-jarige man aangehouden na een steekincident in het uitgaansgebied. De verdachte en het slachtoffer hadden eerder die nacht al ruzie en de politie onderzoekt nu de exacte toedracht van het incident. Langs de Gelderse rivieren zijn oude schoorstenen een vertrouwd gezicht. Een herinnering aan de tijd dat Gelderland het centrum van de steenproductie was. De eerste steenfabriek in Nederland stond bij Bergendal, waar de Romeinen al dakpannen bakten. Deze verhalen, je ziet ze bij ons op de site gld.nl en uiteraard in de Omroep Gelderland-app. Ja, het is 8 minuten over 2:30. We hebben nog maar 20 minuten te gaan voor de laatste verzoeken. Daarna is het tijd voor de volgende etappe van onze Edis Vierdaagse. Erik van den Berg die zal dat gaan doen met heel veel mooie muziek. Wij hebben zometeen de Human League voor je.
15: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Voor AVEC-bedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
16: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
7: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
17: De Ethisch Vierdaagse.

Later is ze boeken over tuinieren gaan schrijven, deze Kim Wilde. En een beetje zingen deze later ook nog, hoor. Love Blonde met een knipoog naar begin 19e eeuw, zeg maar. Ja, ja, 20e eeuw moet ik zeggen, anders is het wel heel lang geleden. Hé, ik heb nog wat leuks. De jaren 80 was ook eigenlijk Italo-disco. Dat hoor je niet zoveel, daar hebben we nog niet zoveel aandacht aan besteed. Maar dat was er wel zeker. En Italo-disco kwam ook uit Duitsland. Jazeker. Er was namelijk een groep, Boys Blue. En daar had ene Dieter Bohlen, die had dat gehoord. En die dacht, daar kan ik ook geld mee gaan verdienen. Nou, dat heeft hem geen windeieren gelegd. Want daar heeft hij miljoenen mee verdiend. Zelfs wat andere zangers ingezet die verder nooit te zien waren. Is later allemaal uitgekomen. En ik heb nog eens even op het streamingsplatform Spotify zitten kijken. Ik ga voor jou het meest gestreamde liedje draaien. Bijna 750 miljard keer. En dat is veruit de meeste van deze groep is daar gestreamd. En je hoort hem hier ook nog een keer voorbij komen in de 80's. Vierdaagse bij Radio Gelderland. We gaan terug naar 1985 met Modern Talk.

0: Ja, die hoge zangstemmen, dat waren gewoon, dat was gewoon een koortje van drie mannen, hè? Het is trouwens wel leuk, als je erin geïnteresseerd bent, dan moet je even gaan kijken op YouTube. Want daar leggen ze dus echt exact uit hoe ze dit hebben opgenomen. Dat is op zich ook wel een bijzonder gegeven. Ja.
1: Hoe ze dat hebben opgenomen?
0: Hoe ze dat hebben opgenomen, ja. Want er is een hele beschrijving van. Je moet je voorstellen, er waren nog nauwelijks computers, hè, toen dit werd opgenomen.
1: Ja.
0: En wat ze hebben gedaan, is dat ze, zeg maar, even kort dan, hebben ze die drie stemmen, die worden dan natuurlijk over elkaar gelegd. Allemaal net met een verschillende melodielijn. En die worden helemaal, zoals wij dat dan hier noemen, plat gecomprest.
1: Okay.
0: Dus dat houdt in dat alle geluidsniveaus worden helemaal gelijk getrokken. Waardoor je dus, waardoor het lijkt alsof het één stem is. Maar het is gewoon een koortje van drie man.
1: Kijk.
0: Dat is heel slim gedaan.
1: Slim.
0: En als je dan nog echt verder wil, dan moet je nog eens verder kijken op YouTube. Want daar hebben ze ook diverse nummers van Modern Talking helemaal uit elkaar gehaald. En dan hoor je dus per digitaal instrument, heel veel digitaal, hoe dat is opgebouwd. En dan kan ik jou vertellen, Erik, dat is nog niet zo gek, hoor.
1: En dan kijk je nog, kijk je heel anders en luister je heel anders voortaan,
0: ja,
1: naar de muziek van Modern Talking.
0: Ja, dat heb ik, dat dacht ik,
1: ja,
0: dus wel.
1: Ja, nee, goed dat een keer. Nee. Maar denk, het is allemaal maar makkelijk en even.
0: Nee.
1: Na achternamiddag even met een drumcomputertje in elkaar gesleuteld.
0: Nee.
1: Goed aangewerkt, dames,
0: ja,
1: en heren.
0: Dat is echt, wel vakwerk wat je daaraan hoort. Duitse grondigheid.
1: Over,
0: ja,
1: vakwerk gesproken.
0: Ja, vertel, Erik. We hebben Erik van den Berg.
1: Ja. Ja, dan wordt in ieder geval titel geturfd.
0: Ja.
1: Twee keer. Rond,
0: ja,
1: kwart over drie en kwart over, nee, kwart voor vijf, moet ik niet verkeerd zeggen. Dus een twee keer kans op de mooie prijzen.
0: Leuk.
1: Ik heb toch even de hitparade van vandaag in 1980 echt speciaal bijgepakt. Zowel de tipparade als de hitparade. Ik heb ze op Radio Gelderland Facebook gezet. Als mensen willen meedenken en die zien bijvoorbeeld een vergeten hitje staan.
0: Die gedrukte exemplaren, bedoel je?
1: Ja, ja, precies.
0: Ja, die zijn leuk, ja.
1: De grote hits, die kennen we allemaal wel. Die zijn wel gebleven. Maar er staan ook liedjes in die, nou ja, in de vergetelheid zijn geraakt. Dus een gastduin er even doorheen. Misschien wil je Dr. Pop wel horen. Dat is een beentje uit Velp en die haalde de hitparade.
0: Dr. Pop uit Velp.
1: Ja. Nooit meer gehoord.
0: Nee,
1: dus zeg maar nee, dat soort dingen.
0: Oh, wat grappig.
1: En er was er nog iets en nou ben ik het ontschieten met het. Oh ja, een indrukwekkende zangeres heb ik zo meteen.
0: Oh,
1: Sabrina.
0: Oh,
1: die liep,
0: ja,
1: de hele dag
0: precies.
1: Rond in een badpak, ja, of zonder badpak.
0: Ja, dat is waar. Ja,
1: en die zong ook nog.
0: Ik wou net zeggen, dan zeggen we tegenwoordig tegen oma, wat heeft die grote frieten? Ja, toch?
1: Ja, tegenwoordig kan het allemaal niet meer, maar in de jaren 80 was het heel normaal.
0: Oh, dat allemaal straks tussen 2 en 6 in de Edis Vierdaagse. En over 24 uur melden wij ons allebei weer, Erik, voor de Edis Top 80, hè?
1: Van de ene Erik naar de andere Erik.
0: Ja, precies. Nee, dat wordt wel goed. Forever Man is mijn laatste. Time.

0: is Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: True Lease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Meex Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meexmeubelen.nl.
9: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Barchemse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Barchemse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via barchemsevierdaagse.nl.
10: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
11: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bisliber Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van een nieuw prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sliepreverbis.com.
12: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sliepreverbis.com.
12: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, zometeen door met de grootste hits uit de jaren 80. Te beginnen met deze. Dat wat meezingen. Meewoord.
15: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Palaan 50 in Zutphen.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
17: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
18: Kom ook naar het stoffenspektakel.
19: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
18: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
19: De toegang is gratis.
18: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
17: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
20: De Ethisch Vierdaagse. Met Erik van den Berg.
21: Ik ben bijzonder blij dat u hier, door welk misverstand dan ook, in zo'n grote getale op bent komen dragen.

0: Vooral bekend natuurlijk van Annemarie, even aan mijn moeder vragen. Maar dit was André die ze hebben gehad. Daar word ik altijd enorm vrolijk van. Dus dat is een lekker begin wat mij betreft van deze middag, deze warme middag. Hele fijne Pinksterdagen. Geniet ervan en hou Radio Gelderland er lekker bij je. Met alleen maar hits uit de jaren 80 met Pinksteren. Er zijn een aantal verzoekjes alvast binnengekomen. Er liggen nog een paar van gisteren te wachten. Monique zou heel graag It's My Life van Talk Talk horen. Dick die wil graag 99 Luftballons van Nena. Anita wil graag iets van The Beautiful South. En we spelen natuurlijk titelturf voor 2 keer. 3:15, 4:15. Kun je leuke prijsjes mee verdienen. En ik ga met speciale aandacht terug naar de hits uit mei 1980. We gaan elk jaar uit de jaren 80, maar 1980 krijgt speciale aandacht vanmiddag. En natuurlijk staan daar heel veel bekende platen in de hitparade. Funky Town zometeen bijvoorbeeld, Lips Incorporated. Maar er staan ook een aantal hits in de hitparade van toen die we eigenlijk, laten we zeggen, met elkaar gewoon zijn vergeten. Ja, zeg het maar eerlijk. Ik heb er 3 uitgemonteerd. En als iemand zegt, nou, dat vind ik eigenlijk best een leuk plaatje, die zou ik wel helemaal willen horen, laat het dan vooral eventjes weg. En anders is het gewoon leuk dat we eens eventjes de revue laten passeren. De Servers kennen we natuurlijk van Windsurfing en Windsurfing Time Again. En toen kwamen ze met deze. Girls on the Beach. Ah, die kent niemand meer. Daar geloof ik niks van. Nico Haak had in mei 80 deze.
1: Kom nou gauw, het water is lauw. Meisjes, pas op, het is zo weer zomer.
0: En dit is Gelders product, Dr. Pop. World at War.
2: Dat was toen. Back to the 80s. 19...

0: The Beautiful South, 1989. Prachtig, prachtig, prachtig. The Song for Whoever. Ik heb een klassieker op verzoek. 99 Loefblonds. Ga ik draaien voor Dick Amting. Trouwens gisteren winnaar bij het spel wat we ook vandaag voor twee keer spelen. Titel Turven. Nena, 99 Loefballons. Twee wetenswaardigheden over die plaat die ik je niet wil onthouden. De eerste is wel de allerleukste. De videoclip van 99 Loefballons is gemaakt in Gelderland op het schietterrein Harskamp van Defensie. Daar werd dat gefilmd. Dat was toen in opdracht van of samenwerking met Top Op, want er was nog geen clip voor. Dus nou, dat werd daar gemaakt met ballonnen en militairen en alles erop en eraan. Prachtige videoclip geworden. Nena was daar zo tevreden over dat het ook als echt officiële videoclip is gebleven. Andere wetenswaardigheid is dat de inspiratie voor 99 Loefballons ooit is gekomen toen ze een concert bezochten van de Rolling Stones in Berlijn. De mensen van de band Nena. Mick Jagger die liet daar aan het einde van het optreden ballonnen naar beneden komen. En dat was in Berlijn. En toen dacht ze van, ja, die ballonnen die kunnen gewoon, want de muur stond toen nog, gewoon van de ene kant naar de andere kant van Berlijn waaien. En dat was de inspiratie uiteindelijk voor dat lied.
1: We waren alle in een Rolling Stones concert in Berlijn. En Mick Jagger had dan irgendwann am Ende, glaube ich, van de show ganz viele Luftballons steigen lassen. En die zijn hoog in den Himmel geflogen. En Berlijn, die Mauer gab es damals noch. En in dem Moment hatte Carlo diesen Impuls, die fliegen da jetzt über die Mauer und was ist, wenn das jemand falsch versteht? Und ist dann sofort nach Hause und hat das Ding geschrieben.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
0: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
1: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Kom ook naar het stoffenspektakel.
6: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
5: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
6: De toegang is gratis.
5: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
7: Het is 1 minuut over 2:30 geworden. Even kijken op de thermometer in Poederoijen, 25,2 graden. Barneveld, daar hebben ze inmiddels de 27 graden grens doorbroken, 27,4. Vanmiddag volop zomerstemperaturen tussen de 25 en 30 graden. Vanavond blijft het lang helder en zonnig, ideaal voor een barbecueetje. Temperaturen zo rond de 23 graden in de loop van de avond. Later koelt het af natuurlijk. Kijken we even naar het Gelders nieuws. De politie heeft een 23-jarige man uit Apeldoorn aangehouden na een steekincident in het centrum van die stad. De verdachte en het slachtoffer kregen ruzie op het Katerplein, waarna de situatie op het Marktplein escaleerde. De automobilist die gisteravond in Hervent van der Dijk reed is een 22-jarige man uit Didam. Dat laat de politie weten. De auto waarin de man zat raakte van de weg en kwam in een weiland tot stilstand. De Didammer testte positief op het gebruik van verdovende middelen. Meer nieuws lees je uiteraard op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen uit de jaren 80. Survivor. De plaat die zo mooi begint. Namelijk deze, The Eye of the Tiger.
8: Vivaldi XL in Zevenaar.
9: Tweede Pinksterdag geopend.
8: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl. Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
10: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
11: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
10: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
12: De Ethisch Vierdaagse. Erik van den Berg.

0: The Right Side One van What Fun. Inmiddels leuke jaren 80 verzoekjes binnengekomen. Joke en Jan in Delden die willen heel graag Why Tell Me Why van Anita Meijer laten horen. Dat ga ik regelen. Dat is een hartstikke leuke plaat. En Jeroen zegt, jouw voorganger wou Friday Night van Vandenberg niet draaien. Doe je achternaam eer aan en draai die plaat. Ik ga zo meteen eens even zoeken of we die überhaupt hier in ons bezit hebben, Jeroen. Maar dat moet toch gaan kunnen. Wat een nare man is het ook. Hè? Wou die dat gewoon niet draaien? Echt vreselijke kerel is het ook. We gaan eventjes naar het begin jaren 80. We gaan naar de bioscoop. We gingen naar de derde aflevering. De derde in de serie Rocky Films.
1: Now when we fought, you had that eye of the tiger, man. The edge. And now you gotta get it back. And the way to get it back is to go back to the beginning. You know what I mean?
2: United Artists and Chartoff Winkler proudly present Rocky III. 19.

0: dag het feest van de herinneringen. Why Tell Me Why van Anita Meijer. Aantal mensen hebben gereageerd op die vergeten liedjes die ik heb laten horen. Onder meer Dr. Pop uit Velp. En ik heb een aantal mensen al gezien. Herman bijvoorbeeld. En Henk trouwens ook. Die zeggen van, ja, dat is inderdaad een hartstikke leuk liedje. Dat moeten we eens even gaan laten horen zometeen. Nou, dat ga ik regelen. Maar ik heb nog wel een aanvullende vraag. Want ik begrijp dus dat Dr. Pop uit Velp komt. Dat is geen wetenschap uit mijn eigen hoofd. Maar dat werd mij ingefluisterd. Ik ken het eigenlijk helemaal niet. Bestaat dat nog? Wie zaten daarin? Misschien kan ik wel contact leggen met een van de mensen van Dr. Pop. Als iemand mij daarop weg kan helpen, laat het eventjes weten.
1: De klok op rock.
0: Ja, normaal gesproken hebben we in tot drie natuurlijk, zowel bij Irene als bij mij. Eén keer per dag de klok op rock. Ik denk, ik pak het er eventjes bij, want Jeroen die kwam met een hartstikke leuke suggestie uit het repertoire van een rockband, Nederlandse rockband uit de jaren 80 met name. Van den Burg, ja, dat gaat mijn Van den Berg bloed natuurlijk sneller kloppen. We zijn geen familie van elkaar trouwens. Het was een band met een stevige Achterhoekse binding. Bert Hering woonde destijds in de Achterhoek, Dick Kemper natuurlijk. En Jeroen zegt, weet je wat je eens een keer zou moeten laten horen? Het nummer Friday Night. Nou, bij deze.
1: De

0: Vandenberg, Friday Night. Dat was wel echt een band waar we als Nederland trots op mochten zijn. Die waren hartstikke populair, niet alleen in Nederland, maar ook in Azië bijvoorbeeld hebben ze getoerd. En daar gingen de mensen helemaal uit de plaat bij het zien van de langharige Nederlandse rockers.
1: Dat was toen.
0: Mei 1980. Ik heb zometeen weer een liedje uit de hitparade van toen. Als je trouwens nog mee wil kijken in de hitparades van toen, ik heb ze even op onze Facebookpagina gezet. Zowel de tip als de hitparade. Als er nou liedjes in staan waarvan je zegt, nou die moet je per se eventjes draaien, geef het eventjes door. Dat kan dan via Facebook of via de WhatsApp natuurlijk. Mei 1980, op televisie was er onder meer reclame voor de Rolly Kit. Kun je je dat nog herinneren? Dat was een oprolbare gereedschapkist. Uitgevonden door Samuel Meijering. Dat is een bekende filmmaker. Overigens geboren in de Achterhoek in Zelhem. Dat even terzijde, voor het Gelderse tintje. Maar die was dus ook blijkbaar bedenker slash uitvinder. En die bedacht in de loop van de jaren 70 de Rolly Kit. Je kon hem uitrollen en dan had je talloze vakjes om allemaal spulletjes in te doen. Het werd ook heel veel gebruikt door mensen die aan handwerken deden. Want je kon alle naalden, breinaalden en andere pierige toestandjes van je hobby erin in kwijt. En er werd volop reclame voor gehaald. Eigenlijk had een beetje Nederlands gezingen in de jaren 70 en zeker ook in de jaren 80 zo'n Rolly Kit in huis.
2: Dames en heren, de Rolly Kit. Vanaf nu kunt u alles overzichtelijk opbergen en makkelijk meenemen in de Rolly Kit.
0: De Rolly Kit. In dit parade Bonium. I see a boat on the river.

0: The Boat on the River, natuurlijk. Muziek was dat van Boney M. Frank Farian, hè, de man die alles bij elkaar jatte. Maar goed, beter slecht gejat dan slecht zelf verzonnen, zeggen ze altijd, toch? Zometeen, zo rond 3:15, gaan we het weer spelen, namelijk het spel Titelturven. Gek genoeg hebben een aantal mensen gedacht dat we bij 99 Luftballons van Nena ook moesten Titelturven, want ik kreeg een aantal berichtjes binnen van ze zong zo vaak 99 Luftballons, maar dat was helemaal de opgave niet. 3:15, dan gaan we het spelen.
1: De 80's Vierdaagse. Terug.
2: No!
1: Naar de jaren 80. Op Radio Gelderland.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: TrueLease met Grenke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
12: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 3:00.
13: Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. De Turkse oproeppolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn naar een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zometeen weer lekker door met die lekkere jaren 80. Hoewel, Er was ook veel werkloosheid, hè? En Janssen Bachband maakte daar een goed lied over. Solliciteren zometeen.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
14: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
15: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 2340 079.
14: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
16: De 80's Vierdaagse. Met Erik van

The State of Independence, Donna Summer. De vierdaagse van de jaren 80 op Radio Gelderland. Zometeen spelen wij titelturven. Maar eerst nog Stan Whitray, Camouflage.

0: Stan Waitray, Camouflage. Wat in de jaren 80 best wel veel hits met, laten we zeggen, een militaire insteek. Bolt en Bolt maakte er eentje met Status Quo natuurlijk. 19, Paul Hardcastle. Nou, ze hebben er heel wat gehad. Het is kwart over geweest.
1: Titelturven.
0: En we gaan weer een keertje titelturven. We gaan nog twee keer titelturven voor 6 uur. Nu en zo rond 5:10 ook nog een keertje. En op deze zit ik mij al een hele dag te verkneukelen. Daar kijk ik al een beetje naar uit. Want ik heb er eentje gevonden waarin de titel heel vaak wordt gezongen. Dus als je gaat titelen turven, dan zou ik zeggen, zet de radio goed hard. Zorg dat je vanaf seconde 1 erbij bent, want ze schieten om je oren, hoor, de titel. Het gaat om een liedje uit 1987 van de Italiaanse zangeres Sabrina. Het liedje heet Boys, tussen haakjes Summertime Love, maar het gaat om dat boys. De titel wordt ook wel eens weergegeven als Boys, Boys, Boys. Maar dat is niet de officiële titel, dat is gewoon alleen het woord boys. We spelen natuurlijk weer om zo'n mooie bamboe mobile devices oplaadapparaat. Het ziet er een beetje uit als een ouderwetse wekkerradio. Maar je kunt dus je telefoon of je telefoons er bovenop leggen en dan kun je draadloos opladen. Nou, dat is toch een hartstikke handig ding om te hebben. Maar dan moet je wel weten, goed durven, hoe vaak Boys wordt gezongen door Sabrina. Zijn jullie er klaar voor? Klok klaar? Licht klaar? Geluid klaar? Turven maar!
1: Titel turven. Boys.

uiteindelijk kwamen er nog een paar achteraan. Ja, dat waren er heel wat, hè? Titelturven met Sabrina. Een keiharde goede zangeres. Vaak in badpak, ook soms in zonder badpak in de jaren 80 wel. Want zij was, behalve zangeres, ook fotomodel voor Page 3. Of hoe noemen ze dat in Italië? Heeft ook nog een acteercarrière erop naar gehouden. Maar daar gaat het allemaal nu niet over. Nu ging het om de vraag hoe vaak kwam Boys voor in dat lied. Zowel gezongen door Sabrina als door die man met die mooie lage stem. Ik ben benieuwd tot hoeveel jullie zijn gekomen. Stuur een WhatsAppje naar 06 22 22 13 42. 06 22 22 13 42. Zet hem in je telefoon. Kun je altijd berichten sturen, verzoekplaten aanvragen, meedoen met spelletjes bij Radio Gelderland. We spelen dus voor zo'n oplaadstation voor je mobile device. 8:08. Back to the 80s. Odyssey. Use it up.

0: Odyssey, Use It Up and Wear It Out.
1: Titelturven.
0: Ja, volgens mij hadden we nu de opgave met de allermeeste titels in één plaat gezongen. En het waren er zoveel dat het hoofd van de jury Wout heeft gezegd... als mensen er één of twee of drie naast zitten... mogen ze ook allemaal de hoge hoed in om mee te dingen. Maar goed, dat is prima natuurlijk. Maar er was één iemand, tenminste één iemand, die het precies goed had. René Dennekamp in Enschede. Goedemiddag.
2: Hoi.
0: Ja, we moeten eerst even herinneringen ophalen uit de jaren 80. Hoe oud was jij in de jaren 80 ongeveer, René?
2: Tussen de 14 en de 24.
0: Oké. Nou, ik zat in dezelfde range. Ja, dan vond je net als ik waarschijnlijk die Sabrina wel een bijzondere zangeres.
2: Zeker.
0: Ja, dat was wel een spektakelstuk. En er waren ook clipjes van natuurlijk. En altijd in badpak volgens mij. Beetje zo'n Baywatch.
2: Ja,
0: precies, een beetje zo'n Baywatch type. Seizoen Boys, en dat ging de flink op natuurlijk. Jij hebt geteld. Hoeveel streepjes heb je uiteindelijk gezet?
2: Ik heb geen streepjes gezet, maar volgens mij waren het ongeveer 68.
0: Gewoon uit je hoofd geteld en meetellen en denken...
2: Ja.
0: 68, dat is het goede antwoord. Goed gedaan, René.
2: Ja. Geweldig.
0: We hebben een mooie bamboe oplaad... Module station voor je mobiele telefoon. Dus die gaan we opsturen naar Enschede.
2: Dankjewel.
0: Als je eventjes mijn adres, je adres even mij toe WhatsAppt, dan gaat het helemaal goed komen.
2: Ga ik zo doen.
0: Is dat wat leukste beleven in Enschede met Pinksteren?
2: Boah, ja, vast wel. Ik zou het zo echt. Ik zou het zo echt niet weten.
0: Nee, je hebt zelf geen plan om erop uit te trekken om een of andere evenement of zo te bezoeken.
2: Misschien vanavond nog even een potje biljarten. Kijk al even.
0: Ja, het blijft lang lekker, dus je kunt nog buiten gaan zitten als je wil.
2: Ja, precies. Kan ook.
0: Gaat helemaal goed komen. Geniet ervan, jongen. En de prijs komt naar je toe. Dankjewel, René.
2: Jo, bedankt.
0: Gefeliciteerd. René Dennekamp pakt de prijs mee. En om 16:45 titel turven we nog een keertje.

0: Alledaagse op Radio Gelderland. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
2: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
1: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
3: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Hondelink in Neden.
10: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
11: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks uit fabriek voor de laagste prijs en desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
12: Het is inmiddels 3:03. Dus even kijken op de thermometers. Het is natuurlijk hartstikke warm. In Meadow bijvoorbeeld 25 graden. In Andelst 27,7. Het blijft vanmiddag lekker zomers 25 graden of meer. Veel zon, vanavond helder. En een heerlijke warme avond met zo'n 23 graden en weinig wind. Blik op het Gelders nieuws. In Apeldoorn heeft een keukenbrand vanmiddag een woning aan het boomblauwtje vol rook gezet. De brandweer bluste het vuur en ventileerde het huis. Iedereen bleef ongedeerd. En opmerkelijk, we hebben nieuwe vogelsoorten in onze provincie. Ze komen oorspronkelijk uit India, Zuid-Amerika of Afrika, maar leven inmiddels ook in steeds meer plekken in onze provincie. De kleine papegaaiensoort. Dat blijkt uit tellingen van vogelonderzoeksbureau Sofon. Meer nieuws lees je natuurlijk op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen onder meer even lekker meezingen met een knaller uit de jaren 80 van André Hazes. Die had er genoeg in de jaren 80, maar het is een van de allerleukste wat mij betreft. Een vriend.
11: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
13: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
14: Ralf Klaassen heeft het Senio 50PLUS matras voor optimale nachtrust.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
0: De Ethisch Vierdaagse. Erik van den Berg.

Ja, begin jaren 80, dat waren gouden jaren van André Hazes. De ene na de andere song kwam in de hitparade. Stadion zong die vol. En we zongen het allemaal mee, hè. Hielp ik je daarom uit de goot, uit de goot. Hans luistert ondertussen mee vanuit Noordoost-Frankrijk. Vanaf de camping staat hij daar met een campertje. Hij staat in Villiers-sur-Meuse. Ah, dat kende ik niet. Ik spreek het uit alsof ik het allemaal prima weet. Maar ik heb het even opgezocht, Hans. Het is Noordoost-Frankrijk, de regio Verde. Want hij hoorde net onze weerbericht voorbij komen. Hij zegt, nou, hier is het 31 graden. Luistert lekker mee via de app. Leuk dat je dat doet, Hans. En geniet lekker daar natuurlijk, hè. Het Franse land. Bracht mij meteen bij de gedachte, welke Franse hits kende ik zo 1, 2, 3 allemaal uit de jaren 80? Nou ken ik wel heel veel Franstalige liedjes, maar niet zelden worden die gezongen door Belgische dames. J'aime la vie bijvoorbeeld. Lio is volgens mij ook een Belgisch. Maar zij komen wel uit Frankrijk, dacht ik. Maar dat zeg ik uit mijn hoofd, hè. Ik zal het zo even checken. Desireless. Voyage, voyage. Bon voyage, Hans. Of moet je zeggen, Anth.

heerlijk. Efficiency and so long. Excuses, ik verslik me. Kan ook gebeuren, slecht moment. Zometeen gaan we naar een concert op 24 mei 1980... in de Stokvishal in Arnhem. Daar stond een roemruchte band op dat moment. Zoals in de Stokvishal grote bands hebben gespeeld natuurlijk. Maar eerst naar Vlaanderen, naar Wiltura.

Angries uit Vlaanderen. Wil Tura is nog een keertje op bezoek geweest hier bij Radio Gelderland. Al een jaren geleden hoor, maar buitengewoon aardige man. Scoorde een hit in de jaren 80 in Nederland met Hopeloos. Maar in Vlaanderen veel succesvoller dan in Nederland natuurlijk. 24 mei 1980. Je kon in de Arnhemse Stokvishal naar een optreden van The Cure. Zij stonden daar samen met The Passions. En als jij in de jaren 80 in Arnhem en of omgeving woonde en regelmatig naar de Stokvishal ging, dan heb je zo'n beetje alle grote Engelse en Nederlandse rock, punk en wave bands die er zijn geweest wel aan je voorbij zien trekken. Want ze kwamen allemaal naar Arnhem. Of het nou The Simple Minds betrof, of zoals in dit geval The Cure. De krant die was bij het optreden van de bands en schrijft erover: de ontwikkeling van de Engelse post-punkmuziek lijkt in heel wat gevallen de melodie van een afgeronde song te veronachtzamen en zich juist te richten op het vinden van nieuwe klankstructuren. Volgt u me nog? Ik heb al zo'n hekel gehad aan recensenten die dit soort teksten altijd bezigden. Ik schrijf gewoon op of het leuk was of niet. Verder weten ze melden dat The Cure waarschijnlijk nooit hadden gedacht dat ze concerten zouden geven waarin het publiek zou schreeuwen om toegifte. Ze moesten alle hits nog een keer gaan spelen. Want ja, het is wel een beetje smokkelen natuurlijk. De eerste hits van The Cure, Killing an Arab, Boys Don't Cry, komen eigenlijk uit de jaren 70. Maar kwamen pas in 1980 op de langspeelplaat terecht. Nou, dan mogen ze toch. We smokkelen ze er gewoon bij. Ze horen toch onlosmakelijk verbonden van mij of terug bij de ethische Robert Smith en consorten. 24 mei 1980 speelden ze dit in de Stokvishal in Arnhem. Was je erbij?

0: Radio Gelderland.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
8: Het is feest bij Wintersteegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
9: Betting Wonen, tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5.
10: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
11: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
12: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dat was een pijnlijke verspreking. Ja, geen Champions League in Amsterdam, maar Conference League. Maar goed, het is in ieder geval een vorm van Europees voetbal natuurlijk. Hè. Zometeen gauw door met de hits uit de jaren 80. En Zeik zijn er ook weer bij, hoor. Doe maar.
14: Zoals je daar nu zit, je haren bijna wit, de rimpels op je handen.
13: En op verzoek zo direct de Flock of Seagulls.
15: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
16: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
17: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
16: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
18: De Ethisch Vierdaagse. Met Erik van den Berg.
19: Erik van den Berg, ik ken hem wel niet, maar hij is niet wijs.

0: Doe maar, met pa.
1: Topper.
0: We gaan het topoparchief in en we komen terecht in september 1981. Aad Visser had in de studio Doris D and the Pins. Dat was een Brits-Nederlands gezelschap. De zangeres was een Engelse. De andere zangeressen slash danseressen, dat waren Nederlandse dames. En ze scoorde een mooie hit met de Marvelous Marionette. En het leuke is trouwens, misschien wist je dat niet, maar dat die zangeres van Doris D, Debbie Jenner, ook de zangeres was van een liedje wat ik eerder vandaag al heb gedraaid. Namelijk Lips Incorporated Funky Town. Nou, al gauw kregen de dames ruzie, want die Debbie die was de enige die echt mocht zingen. De rest die voelde zich eigenlijk alleen maar podiumvulling en danseressen. Terwijl die ook allemaal droomden van een carrière als zangeres. Ach, zo gaat dat, hè?

Je zou hem kunnen kennen natuurlijk ook van Styx, maar ook solo heeft hij een aantal hele mooie platen gemaakt. Desert Moon, Dennis de Jong, dat was in 1984 bescheiden hit. Maar ik heb hem die zomer heel vaak gehoord. Ik werkte destijds in de supermarkt van mijn ouders. En die hing natuurlijk vol met TL-balken. En op een of andere manier konden we FM-radio daar niet goed ontvangen. Daar zal wel een technische verklaring voor zijn. Maar wel AM-radio. En dus luisterden we heel veel naar Radio Monique. Dat was destijds een van de weinig overgebleven zeezenders natuurlijk op de AM. En die draaiden dit hartstikke vaak. Dus ik heb even zo'n flashback. Ik dacht van, oh ja, vakken vullen met de muziek van Dennis de Jong op de achtergrond. Desert Moon. Zometeen uit Philip Dr. Pop, World at War. En ik ben inmiddels een beetje op het spoor gekomen van de zanger van Dr. Pop. Eens even kijken of ik hem wellicht kan bereiken. Ik heb inmiddels zijn naam ook al. Dus nou ja, hoeveel mensen in Philip heten er nou De Wit? Vast minder dan De Vries. Of De Jong.

0: We zitten helemaal in de 80's. En dan mag Shark Attack natuurlijk ook niet ontbreken. Down on the Street.
1: Dat was toen.
0: Ik heb de hitparades van vandaag in 1980 erbij gepakt. Dus even kijken wat voor liedjes we speciaal zouden kunnen draaien. En toen kwam ik een aantal liedjes tegen waarvan ik denk, goh, lang niet gehoord. Toen heb ik jullie gevraagd, welke van deze liedjes zouden jullie graag willen horen? Nou, er kwamen een aantal mensen binnen met de vraag, nou, Dr. Pop, World at War, zouden we graag willen horen? Nou, die heb ik inmiddels opgezocht. En toen kwam ik er al gaandeweg achter dat het een band is uit Velp. Nou, ik weer verder zoeken, toen kreeg ik nog een tip. Dan moet je bij Jan de Wit zijn. Nou, even zoeken. En ja hoor, ik heb hem gevonden, ik heb hem aan de lijn. Jan, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: En ja. Later, toen ik hiermee bezig was, toen ik jou belde, kwam ik er pas achter. Oh, dat is Jan de Wit, die ik verken de laatste jaren van De Witten.
2: Klopt, ja. Dus Nederlandstalig, ja.
0: Ja, precies. Dus, maar goed, en nu zitten we al, ja, hoe lang is het geleden, Jan? 45 jaar geleden, Dr. Pop?
2: Ja. Samen met andere bandleden, Hans Dijkstra, Chris Meurs, Tom van de Tent en ze, hoe heet dat? Betje Meijer, ja, dat waren ze. Ja,
0: en waren dat allemaal mensen uit de regio Arnhem, Velp?
2: Ja, Ede, ja.
0: Oké. Okay.
2: Ede, Arnhem, uit Gelderland, maar ja, allemaal, ja.
0: Ja, en hoe zou je die band willen omschrijven? Wat waren jullie voor gezelschap?
2: Een popgroep.
0: Zoals je dat in de jaren 80 had, popgroep.
2: Ja, een popgroep, ja.
0: Maar
2: ontdekt door Willem van Kooten, Jaap Egermond, zeg maar.
0: Want daar hadden jullie bandjes naartoe gestuurd.
2: Ja, klopt, ja.
0: Daar gaat ook...
2: Suzy Q in Veenendaal, toen de tijd.
0: Oké, maar Willem van Kooten zag het wel zitten. Want dat is natuurlijk een grote naam in de radio en toen ook natuurlijk in de muziekwereld.
2: Ja, we hebben toen ook een LP gemaakt, zeg maar. Een hele goede, hele mooie LP, ja.
0: En daarop staat ook World at War.
2: Ja, klopt, ja.
0: Geweldig. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar is het bij 1 LP gebleven dan?
2: Ja, daarna... Ja, het ontstond oneenigheid, zoals het gebruikelijk was.
0: Zoals het ook dat hoort bij bands natuurlijk, inderdaad.
2: Ja, dus dat was einde verhaal, zeg maar, uiteindelijk. Ja.
0: Bebaalde je ervan wat dat betreft? Want ja, World at War is inderdaad een hartstikke mooie popplaat geworden natuurlijk. Qua single ook voor de hitparade. Had er veel meer in gezeten? Of,
2: ja, misschien wel. Ja, moeilijk te zeggen natuurlijk.
0: Ja,
2: dat is ik laat me daarover niet verder uit. Lijkt mij niet handig.
0: Ook niet 45 jaar de datum. Nee, heel goed. Nee, joh,
2: het is muziek is leuk om te maken. En dat is fantastisch dat je de kans krijgt.
0: Ja, precies. En je maakt nog steeds muziek. En nu ook met zijn familie.
2: Ja, dat klopt. Ja. Met mijn jongste zoon, met z'n tweeën. Ja.
0: Ja, precies.
2: Ja, ja.
0: Ja, ik zou zeggen, daar kun je geen ruzie krijgen. Dat kun je niet uit elkaar, maar ook dat kan muzikaal gezien. Zou ook nog kunnen natuurlijk, hartstikke goed. Leuk dat je ons even wilde vertellen over de tijd van toen, Jan. En we gaan naar World at War draaien, want een aantal luisteraars hebben... Nou, die moesten echt weer een keertje horen op de radio. Dus Dr. Pop op Radio Gelderland tijdens onze vierdaagse van de jaren 80. Dankjewel en nog fijne dagen, Jan.
2: Ja, dankjewel voor het draaien.
0: Dag. Jan de Wit in Velp.

0: Radio Gelderland.
1: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
2: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
3: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
2: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
4: True Lease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
14: Het is eventjes na 4:30. Het is warm in Oldebroek, 24,9 graden, in Buren 28,7. Vanavond blijft het helder en aangenaam, zo'n 23 graden. Blik op het Gelderse nieuws. In Vaassen is een fietser gewond geraakt nadat zij door een auto werd aangereden op de Laan van Vassna. De vrouw liep een flinke hoofdwond op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In Apeldoorn heeft de keukenbrand een woning aan het boomblauwtje vol rook gezet. De brandweer doofde het vuur en ventileerde het huis. De oorzaak van de brand is onbekend. Meer nieuws lees je op gld.nl en natuurlijk ook in de Omroep Gelderland app. En zo direct heb ik voor je Mink de Vil.
15: Ook naar het stoffenspektakel.
16: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
15: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
16: De toegang is gratis.
15: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
16: Vivaldi XL in Zevenaar.
15: Tweede Pinksterdag geopend.
17: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
18: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
17: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
19: De Ethisch Vierdaagse. Erik van den Berg.

0: Demasiado Corazón, de Spaanse. Mink de Vil. En zo heb ik nog heel wat te talen in dit half uur van onze jaren 80 vierdaagse. Stephanie Irresistible staat klaar. Lenny Koer in het Nederlands natuurlijk. Mike Kruger zometeen bij Dinipel, dat is Duits. En Tanja Fortuyn die zegt: ik weet nog een leuk liedje voor de jaren 80 special, namelijk The Proclaimers. I'm Gonna Be 500 Miles. Echt een jaren 80 soundliedje. Je hoort het niet zo heel vaak op de radio. Een nummer over iemand die 500 miles zou lopen om bij je te zijn. Willen we dat niet allemaal? Iemand die onvoorwaardelijk voor je kiest en er desnoods dus 500 miles voor over heeft om naar je toe te lopen. Prachtig. Komt er zo voor je aan.
1: 1980.
0: Na Mike Kruger. En het verhaal van Dinipel.

0: heerlijk. Goeie suggestie, Tanja. Dank je wel daarvoor. Het is heerlijk weer buiten en heerlijke muziek op de radio. Nou, dat is toch een win-win situatie, hè?
1: Titelturven.
0: We gaan weer titelturven. De vorige keer deden we dat met Boys van Sabrina. Nou, dat waren er heel veel. Mensen hebben hun vingers blauw geturfd. Uiteindelijk een winnaar in Enschede. Die trouwens niet heeft opgeschreven, maar gewoon hardop heeft geteld. Knap werk. Nieuwe kans om zo'n mooi oplaadstation voor je mobiele telefoon te verdienen. Van bamboe, ziet er een beetje uit als een jaren 70, 80 wekkerradio. Tenminste, dat doet het mij altijd aan denken. Dan leg je dus gewoon je telefoon bovenop en zonder draadjes laad je hem dan op. Ongelooflijk. Wat een techniek, mensen. In de jaren 80 wisten we nog niet eens van het bestaan van mobiele telefoons. Ja, de enige mobiele communicatie die we hadden, dat was het 27MC-bakkie. Daar had Hans van der Hoorn nog over eergisteren of gisteren. Wanneer was het? Ja, leuk. We gaan de titel turven. Dat doen we nu met een Nederlandstalig liedje. Het lijkt mij niet te moeilijk, maar goed, wie ben ik? Het is een liedje van Lenny Koer en het is niet Visite.
1: Titelturven.
0: Maar het liedje Maria. En dat is dus de titel, hè? Maria. Maria.

0: Lenny Koer.
1: Titelturven.
0: En nu is de vraag, hoe vaak heeft ze Maria gezongen? Als je dat weet, dan stuur je dat eventjes per WhatsApp naar de studio. 06 22 22 13 42. En onder de goede inzenders, die ik allemaal in de hoge hoed ga gooien, of in een aquarium, of in een pot, ga ik er winnaar uittrekken. Die krijgt zo'n mooi oplaadstation voor de mobiele telefoon. Dus, hoe vaak heb je Maria gehoord? Door Lenny Koer, die ons trouwens gaat verlaten. Ze gaat emigreren naar Israël. Speciaal programma nog overgemaakt bij de Evangelische Omroep. Hoe vaak heb je Maria gehoord? Stuur je inzending via WhatsApp naar de studio. Een koninklijk plaatje nu. Prinses Stefanie van Monaco haalde de hitparade in de 80's met Irresistible.

0: Dat zou toch ook leuk zijn dat een van onze Nederlandse prinsessen de hitparade in zou komen. Het zou natuurlijk zomaar kunnen, want een van onze prinsessen heeft misschien wel een relatie met zanger Antonia. Maar daar mogen we niks over weten. Er wordt ook helemaal niks over gezegd.
1: Titelturven.
0: Dat zal het wel waar zijn, denk ik. Ja, dat hoop ik eigenlijk meer dan. Maar... Wianda in Reden, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb je leuke Pinksterdagen tot nu toe?
2: Jazeker.
0: Geniet je een beetje van het lekkere weer?
2: Ja hoor.
0: Wat doe je zo? Ga je in het zonnetje zitten of zoek je juist een beetje de schaduw op?
2: Beetje de schaduw.
0: Ja, het is wel XL-zon, zullen we maar zeggen. Het knalt er flink in, hè?
2: Zeker.
0: Wij hebben net Maria gedraaid van Lenny Koer. En de grote vraag is, hoe vaak heeft Lenny Koer daarin Maria gezongen? Wat heb jij geturfd, Wianda? Hoe vaak?
2: 35 keer.
0: 35 keer. En ben je daar heel erg zeker van? Of zeg je van, nou...
2: Nou, daar ben ik wel zeker van.
0: Ja, het is niet al te moeilijk, hè? Ze zongen het elke keer achter elkaar in nette hoeveelheden. Dus het was gewoon goed te doen. 35 is inderdaad... De goede oplossing. We gaan zo'n mooie bamboe telefoonoplader. Die kun je draadloos je telefoon mee opladen naar Reden toe, Wianda.
2: Dankjewel.
0: Helemaal goed. Mooi. Stuur je adres even op en dan ligt die een deze dagen bij je op de deurmat.
2: Dankjewel.
0: Helemaal goed. En fijne dagen nog, hè.
2: Wel, bedankt.
0: Dankjewel. Dag, Wianda. Wianda Reden. Zij pakt

0: Radio Gelderland. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
7: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Bestel nu je tickets met korting op countryfair.nl.
6: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Zometeen uit de jaren 80 solliciteren van de Janse Baggerband. Die heb ik je een uurtje geleden ook al beloofd. Ik ben er nog niet aan toegekomen, maar die is zo leuk. Dus die hoor je zo.
10: Wat zijn al geschreven?
11: Tuin tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
12: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
13: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
11: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
12: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
15: A18 Sierbestrating is op Tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
16: De 80's Vierdaagse. Met

Ja, solliciteren. De Janssen Bagge Band in de jaren 80. Hartstikke actueel natuurlijk, want de werkloosheid in Nederland, dat rees de pan uit. Enorme werkloosheidscijfers. Het is 7:05. We zitten midden in de vierdaagse van de jaren 80. En we hebben een mooie top 3. Dit keer de top 3 samengesteld door Tina Ebeling. In Duitsland, in Duitsland. Want ook buiten de landsgrenzen wordt er naar dit programma geluisterd. En ze heeft een mooie top 3 samengesteld. Uit Duitsland, Philip Boas, 1989, The Container Love. De B-52's komen voorbij met Love Shack. Maar eerst naar Amerika voor een lekkere portie punk folk. Violent Femmes, begin jaren 80, Blister in the Sun. Nummer

Tomtrader Love, de derde. In de top 3, samengesteld door Tina. Wat heb je toch een leuke liedjes allemaal uitgezocht en aangevraagd de afgelopen dagen. Morgen niets van dat alles, want dan zenden we de top 80 van de jaren 80 uit. Die hebben je al kunnen aanvragen door een lijst met favorieten in te sturen. Dat wordt een hele mooie top 80. Die gaan we uitzenden vanaf morgen 10 uur. Dan begint André en in smiddags mag ik dan de bovenste liedjes gaan draaien. We hebben alle liedjes bekendgemaakt, kun je ook vinden. Zetten ze ook op onze website en ook op de Facebookpagina. Alleen de bovenste 10, die houden we nog eventjes geheim. Dat is leuk, hè? Van de ontknoping toch een klein beetje spannend van... komt wel of niet de Bohemian Rhapsody op nummer 1? Oh nee, natuurlijk niet, want dat is jaren 70, hè? Dus die staat in ieder geval niet op nummer 1. Maar welke wel? Wat is nou de grootste hit van de jaren 80? Deze denk ik niet. Vermoed ik, hoor.

Girls Just Want to Have Fun, Cyndi Lauper, 1983. Ingrid van Lochem in Aalten, die luistert trouw mee. En ik weet dat zij wel eens naar een concert is geweest van Madonna. En ik vroeg haar, wat vind je dan het leukste liedje van Madonna? Nou, zei ze, Papa Don't Preach. Is daar nog tijd voor? Nou, daar maken we tijd voor, Ingrid.

0: Radio Gelderland. Vivaldi XL in Zevenaar.
1: Tweede Pinksterdag geopend.
2: Nieuwe leesbril nodig?
3: Mijnleesbril.nl.
2: Gratis verzenden en retourneren.
3: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
5: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
6: Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en noem naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
8: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
9: Het is 6:01 geworden. Eens even kijken naar de thermometer in Wezep. Daar staat 24,7. In Buren inmiddels 29,3. Het is lekker warm. Blijft vanavond ook nog een tijdje warm, zo'n 23 graden. Je kunt lekker gaan barbecuen. Er staat ook nog weinig wind. Dus prima avond om even nog lekker buiten te blijven zitten. Kijken we naar het belangrijkste Gelderse nieuws. In Vaas is een fietser gewond geraakt nadat zij door een auto werd aangereden op de laan van Vasna. De vrouw liep een flinke hoofdwond op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de brandweer in Apeldoorn moest uitrukken naar een woning aan de Boomblauwtje. Bleek een keukenbrand te zijn. Het hele huis stond vol rook. Het huis is geventileerd. De oorzaak van de brand is bij ons in ieder geval onbekend. Meer nieuws lees je op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app. Het lekkerste heb ik zo meteen voor het laatst bewaard. Ik denk welke echte typische jaren 80 artiest zal ik eens laten horen aan het einde van deze middag. Ik kies gewoon voor een plaat met zo'n beetje alle grote artiesten uit de jaren 80 in één song.
10: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
11: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Vorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Helmink Wonen in Vorden.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Het grootste assortiment geraniums, terras- en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis.
13: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: De Ethisch Vierdaagse. Erik van den Berg.

0: heb te veel verzoekplaten nog binnengekregen om ze allemaal voor 6 uur gedraaid te krijgen. Dus nou, als je verzoekje niet is behandeld, excuses daarvoor. Maar het zijn er gewoon te veel geweest. Maar leuk dat iedereen zo meedenkt. Iedereen wordt ook een beetje getriggerd van, oh ja, dat was toen.
1: Dat was toen.
0: En dan hoor je het ene en dan herinner je je plotseling weer die andere. En zo gaat het dan natuurlijk, hè. Met speciale aandacht keek ik naar mei 1980 ook. Het was onder meer de tijd van de acties tegen de kerncentrale in Dodewaard. Met enige regelmaat werd er geprotesteerd. En ook rond Pinksteren 1980 was het druk rond de kerncentrale. Van alle kanten kwamen de actievoerders richting de centrale om. Zij het wel vreedzaam actie te voeren.
2: In het tentenkamp worden liederen gezongen tegen kernenergie en de gevaren ervan.
3: We hebben het niet nodig, niet wenselijk. We kunnen betere dingen doen.
2: En zo denken ook de demonstranten erover, die op de tweede dag van hun verblijf in Dodewaard van 3 kanten opmarcheerden naar de centrale om de toegangswegen erheen te blokkeren.
4: The year 1980.

0: De hits en de herinneringen. Vier dagen lang terug naar de jaren 80. De 80's Vierdaagse.
1: I know you're gonna dig this.
0: Op Radio Gelderland.

Delights, William Pitt. Ik heb nog even een terugkijktip voor je. Mocht je een televisiemomentje hebben waarvan je denkt, wat zal ik eens eventjes gaan kijken? Heb ik misschien nog wat gemist? Nou ja, misschien heb je het niet gemist natuurlijk, dat zou ik ook. Maar gisteravond bij de NPO deel 1 te zien van Later is lang begonnen. Harry Jekkers en het Klein Orkest, die hebben 2-3 jaar geleden een tour gemaakt met nog 1 keer alle liedjes van het Klein Orkest. Harry had zich eigenlijk voorgenomen dat nooit meer te doen, maar het kwam er toch van. Nou, een van die optredens in Carré is geregistreerd. Gisteren werd het eerste deel daarvan uitgezonden. Later is lang begonnen en vroeger komt nog 1 keer terug. En Harry zingt niet alleen, maar tussendoor ook vermakelijke verhalen over de tijd van toen, over het bandleven en af en toe een klein stukje conference. Kortom, buitengewoon vermakelijke avond. Ik heb hem destijds in het theater gezien. En echt hartstikke leuk. Gisteren was deel 1, binnenkort wordt deel 2 uitgezonden. Maar als je nog terug wilt kijken bij de NPO, gisteravond was het te zien. En hier zijn ze. Ook onlosmakelijk verbonden met de jaren 80 wat mij betreft. Klein Orkest en over 100 jaar...

Over 100 jaar Klein Orkest. Morgen, vanaf 10 uur. De top 80 van de jaren 80. André Kuiper zal eventjes na 10 uur de eerste draaien. Dat wordt Born in the USA, Bruce Springsteen. En artiesten die onder meer de lijst hebben gehaald. Bronski Beat, The Dijk, Irene Cara, Frank Boeien natuurlijk. Prince, Queen, Herman van Veen, Harry Klorkenstein, Marie Eckers, komt ook nog een keertje voorbij. Dat wordt een hartstikke leuke dag. We gaan de lijst even op de Radio Gelderland Facebookpagina natuurlijk plaatsen. Kun je meelezen. Alleen de top 10 die houden we lekker voor onszelf. Blijft er nog iets als verrassing over tegen het einde. Dat is toch hartstikke leuk. Voor vandaag heb ik er nog eentje voor je. Ik denk met welke topartiest uit de jaren 80 zal ik er eens uitgaan op deze warme dag. Lionel Richie zou kunnen. Billy Joel, prachtige nummers gemaakt natuurlijk. Misschien Michael Jackson. Of anders een Tina Turner of Bruce Springsteen of Stevie Wonder, weet je wat? Ik kan geen keuze maken, dus krijg je ze gewoon allemaal. 1985 voor het goede doel, hongerend Ethiopië. USA for Africa. Met al die grote Amerikaanse artiesten. We are the world.

0: De Ethisch Vierdaagse op Radio Gelderland. Game over. Meeksmeubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeksmeubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Rob Megens in Wijchen.
3: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
8: Woonboulevard Zutphen is tweede Pinksterdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baluchistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag, er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De 80's

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: De

Radio Gelderland neemt je mee terug naar de jaren 80. Vier dagen lang. Dit is de 80's Vierdaagse.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. De 80's vierde.

give me a beat. Terug naar de jaren 80. 4 dagen lang. Back to the 80s. Op Radio Gelderland.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken, dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Dinsdag in Het Vizier van de Jager. Op TV Gelderland.
4: Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

hits uit de jaren 80. 4 dagen lang. Back to the 80s. Think I better dance now. Op Radio Gelderland.

neemt je mee terug naar de jaren 80. Back to the 80s. Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üsgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer er nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. De 80's.

naar de jaren 80. Back to the 80s. Come on. Op Radio Gelderland.

0: Back to the 80s. Terug.
1: No!
0: Naar de jaren 80. Op Radio Gelderland.

0: Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: hits en de herinneringen. Het hele Pinksterweekend terug naar de jaren 80. Back to the 80s.
1: I know you're gonna dig this.
0: Op Radio Gelderland.

0: programma zijn wij op zoek naar Gelderlanders met een passie, beroep of bijzondere hobby. Die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.
1: Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend

back to the 80s. And you can dance. Alleen het beste uit de jaren 80. Dit Pinksterweekend. Op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. De 80's.

Pinksteren op Radio Gelderland. De 80's Vierdaagse. 4 dagen lang alleen maar hits uit de jaren 80. Van die nummers die je meteen terugbrengen. Naar cassettebandjes, getoupeerde kapsels en neonkleding.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jezelke spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Üskü Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. De CHP is de grootste oppositiepartij in het land en gaat gebukt onder een golf van arrestaties en rechtszaken. Vorig jaar werd Ekrem İmamoğlu aangehouden, een belangrijke tegenstander van president Erdogan. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Veel organisaties van organisatoren van evenementen moesten vandaag extra maatregelen nemen vanwege de hitte. Veel plaatsen stegen het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra watertappunten en zonnebandpompjes waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step-Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol, waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Morgen is de Fiets-Elfstedentocht. Bij de finish is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Wat ons brengt bij het weer van morgen. Vannacht koelt het af naar graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. Net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Proost. Je vindt ons in Enkhuizen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Op LinkedIn krijg ik, en u misschien ook wel, regelmatig een lijstje voorgeschoteld van voor jou geselecteerde vacatures. En dat varieert van administratief medewerker van het UWV in Haarlem tot dancecoach van het Amsterdam Gay Men's Chorus. Wie verzint het? Wilt u het allergekste weten? Persvoorlichter Nederlands elftal mannen. Ik? Meteen gesolliciteerd natuurlijk. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op deze Pinksterzondag. Het kantoor van de Turkse oppositie in Ankara is met geweld ontruimd. U hoorde het net al in het nieuws. Waarom en wat betekent het? In Curaçao zijn ze trots dat hun ploeg meedoet bij het WK-voetbal. Maar wat hebben ze er verder aan? En hoe zit dat nou met die trainer Dick Advocaat? Eerst moest hij weg en nu weer in genade aangenomen. Wensley Francisco is bezig met een documentaire en hij weet meer. En in ons Pinkster drieluik over de VN in nood spreek ik Wilbert van Heuvel, die 26 jaar voor de VN werkte in brandhaarden over de hele wereld. Asmee Amadou debuteert als dichter met Brand, lieverd brand. En tot slot van het uur een iconische gitaar. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 24 mei.
2: Een uitzonderlijk zware aanval door Rusland vannacht in Kiev. Dat merkten ook verslaggevers die erbij waren.
3: The aircraft fire in the background there and the buzz of drones above us.
2: Het was heftig, vond ook de correspondent van RTL Nieuws.
4: Dit was misschien wel de zwaarste nacht in de afgelopen 2 jaar dat ik in Kiev woon.
2: Zo'n 600 drones en 90 raketten, waaronder de hypersonische Oreshnik-raket, hebben enorm veel schade veroorzaakt, onder meer in een woonwijk.
4: Aan de ene kant zie je een uitgebrand winkelcentrum. Aan de andere kant geldt hetzelfde voor een grote markt, waar iedereen in deze wijk kwam om boodschappen te doen.
2: De Oekraïense president Zelensky is kwaad omdat Rusland vooral burgerdoelen heeft geraakt, ook musea.
5: The museums, schools, just apartments.
2: Eén museum was pas gebouwd en ging over 40 jaar na de kernramp van Tsjernobyl.
5: The museum of Chernobyl, which was built by the way on 40th anniversary, it was built just 1 month ago, just crazy.
2: Ajax heeft FC Utrecht verslagen bij de play-offs voor de Conference League. Dat gebeurde met strafschoppen.
6: Utrecht mag beginnen aan de penaltyreeks. Haalt Ajax iets. Sebastian Haller is de eerste. Haller mist.
2: Aanvoerder Davy Klaassen verwoordde zijn gevoel zo.
7: Opluchting en blijdschap dat je toch Europa ingaat.
2: Ook de supporters waren matig positief.
8: Dit seizoen is het niet beter.
9: Nou, beter dan niks, toch?
10: Heel zwaar om Ajax-supporters te zijn.
9: Ja, we moeten blij zijn met wat we hebben.
2: Rico Verhoeven heeft officieel protest aangetekend tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht tegen bokser Alexander Usyk. Volgens zijn trainer greep de scheidsrechter te vroeg in.
11: Deze scheidsrechter heeft de partij gewoon kapot gemaakt.
2: Verhoeven wilde nog een ronde doorboksen, want hij stond er op punten goed voor.
12: De scheids weet ook dat het nog maar een paar seconden is, snap je? Dus het is niet nodig.
2: Door de ingreep van de scheidsrechter verloor Verhoeven. Toch zei hij later in het vliegtuig dat hij dankbaar was dat hij als kickbokser het mocht opnemen tegen de bokswereldkampioen.
13: Wauw, wat een beleving. Echt waar.
2: Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend hebben sportevenementen en festivals maatregelen genomen, zoals bij de opwekking.
14: Bij elke dienst die wij hebben wordt verteld, jongens, drink genoeg, smeer je in, eet genoeg en let op elkaar.
2: Ook hebben ze op verschillende plekken
14: zonnebrandpompjes. Yep. Van hey, dan zie je al mensen overal staan te smeren met elkaar.
2: Bij de fietselfstedentocht houden ze rekening met hitteletsel.
15: Dus we moeten genoeg koelmaterialen hebben, dat hebben we ook. Ja, bakken met ijswater, handdoeken, zodat mensen goed en adequaat kunnen koelen.
2: Ook was het druk bij de dag van het kasteel, want
16: als we de koelte opzoeken, moeten we in het kasteel zijn.
17: Ja, gaan we doen.
2: En het liep storm bij de ijssalon, die steeds vaker hippe ijsjes verkoopt.
18: Ja, een beetje de trends volgen. TikTok kijken, wat een ander doet. En dan kijken wat we ook zoiets kunnen maken.
2: Gelderse ijssalons lieten enkele van hun populaire creaties zien.
17: Raspberry yoghurt, crunchy torta limone.
18: We hebben een heerlijk ijsje, Droetense liefde.
19: Pistachecakejes, die hebben we nu een ijssmaak van.
17: En daarnaast hebben we ook nog gember, wat ze niet op veel plekken hebben. En daar komen soms zelfs mensen voor Amsterdam, van Amsterdam hier.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
20: Hoe vaak heb je nou dit soort dagen in Nederland, toch? Je moet ook een beetje genieten dan.
21: Ja, in de schaduw.
2: We gaan even naar sportcollega Louis Dekker, die de Grand Prix van Canada volgt in Montreal. Formule 1, hoe gaat het met Verstappen, Louis?
22: Beter dan we het hele jaar hebben meegemaakt. Hij rijdt tweede, hij heeft zicht op de leider in de race. Is in principe niet snel genoeg, maar er is er al één weggevallen. George Russell viel uit met technische problemen. En dus is Kimi Antonelli, de onbedreigde leider in de Mercedes, is Verstappen. Degene die daar 4 seconden achter zit en daarachter de zevenvoudig kampioen in de Ferrari, Lewis Hamilton. Dat is de top 3. In Canada op een baan die niet helemaal droog is, maar ook niet kletsnat. Verraderlijk, en dat hebben we al diverse keer gezien, dat coureurs zich verslikken in een bocht. Nog 20 ronden te gaan. Verstappen beter dan we hem het hele seizoen hebben gezien. Nog niet op koers voor een zege. Aan de andere kant hoeft maar iets te gebeuren en hij zal zijn kans grijpen.
2: Dankjewel, Louis. En zometeen komen we nog even bij je terug, want we willen natuurlijk weten hoe het afloopt. Ja, een grote groep oproerpolitie stond vandaag gewapend met traangasgranaten voor de deur van het hoofdkantoor van de grote Turkse oppositiepartij CHP in Ankara. Ze drongen het kantoor binnen, dat was van binnen gebarricadeerd. Turkije-correspondent Gülşah Erçetin volgt het op de voet. Goedenavond, Gülşah. Hoi. Wat kwamen al die agenten daar doen vandaag en hoe ging het eraan toe?
23: Ja, nou ja, het was heel onrustig, want de Turkse autoriteiten hadden opdracht gegeven dat het hoofdkantoor van de oppositiepartij in Ankara ontruimd moest worden. En dat komt eigenlijk na een uitspraak van een rechter eerder deze week dat de huidige partijleider Özgür Özel dus uit zijn functie werd gezet. Nou, heel veel parlementsleden van de oppositiepartij wilden dus niet vertrekken. Dus die hadden echt zo'n barricade opgeworpen. Dan moet je dus echt denken, tafels op elkaar, stoelen op elkaar. En dat ging uren eigenlijk zo door. Dat kon je dus ook live zo volgen op de Turkse televisie. En op een gegeven moment kwam toch de politie dat gebouw binnenstormen. En werd er ook dus traangas ingezet. En uiteindelijk hebben ze dus het gebouw verlaten.
2: Ja, maar waarom moest die oppositieleider vertrekken?
23: Ja, volgens de rechter zou er dus op het partijcongres van de grootste oppositiepartij 3 jaar geleden zijn gesjoemeld met stemmen. Hè, dus dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Dus vandaar dus dat hij nu weg moet als partijleider.
2: Nou, zou je denken, en ik denk dat veel mensen in Turkije dat doen, dat dit gedoe binnen die oppositiepartij Erdogan wel handig uitkomt?
23: Ja, dat zegt de oppositie ook. Hè? Van, kijk, er zijn natuurlijk heel veel problemen op dit moment in Turkije. Gewoon iets heel simpels. Denk bijvoorbeeld aan de Turkse economie. De prijzen zijn torenhoog. Als je kijkt naar de oppositiepartij, die ligt al heel lang onder vuur. Ik denk het meest bekende gezicht van de oppositiepartij is natuurlijk de afgezette burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Die zit al ruim 1 jaar vast in de gevangenis. Naast hem staan nog 100 andere mensen van die partij terecht. En dat zeggen ze dan ook, hè, van als je dan onderling het al niet eens kan worden, dat mensen misschien dan gaan denken, ja, wat gebeurt daar nou eigenlijk allemaal? En dat de Turkse regering denkt, nou prima dat ze nu met elkaar zo in gevecht zijn. Want de klachten over dat partijcongres, dat er dus gesjoemeld werd met stemmen, is begonnen omdat mensen van de oppositiepartij zelf een klacht hebben ingediend.
2: Ja, dus Erdogan zit er niet achter, of wel?
23: Nee, maar de regering van de regerende AK-partij, de woordvoerder daarvan, die zegt wel heel vaak, nou, wij zijn degene niet die de klacht hebben ingediend. Alleen het is nu wel heel opvallend dat juist wanneer de oppositiepartij met een nieuw gezicht met de afgezette burgemeester van Istanbul aan het winnen was. Hè. Dus voor het eerst in 20 jaar werd de partij van Erdogan verslagen. Werden ze de grootste. En daarna begonnen eigenlijk al die arrestaties. En deze klachten die waren er 3 jaar geleden ook al. Dus de oppositie zegt, ja, het komt ze wel heel erg goed uit dat dat nu allemaal uitvergroot wordt.
2: Ja, en die Özel, dat ging eigenlijk best goed onder zijn leiding, heb ik begrepen.
23: Ja, nou, hij deed het verrassend goed. Kijk, hij was natuurlijk meer op de achtergrond. Het gezicht was natuurlijk Ikram Imamoglu. En toen hij dus...
2: in gevangenis kwam.
23: Ja, moest hij het een beetje overnemen. Ja. Dus je zag hem dan ook heel vaak in de media. En één keer per week wordt er in Istanbul in ieder geval altijd een soort solidariteitsbijeenkomst gehouden. Nou, dan sprak hij altijd de menigte toe. Dus hij deed volgens ook de aanhangers van de oppositie verrassend goed.
2: Ja, en nu moet die weg. En staat er nog wel iemand van die partij achter, die Kılıçdaroğlu, die nu opnieuw de leiding heeft?
23: Ja, nou ja, dat is dus de man die eigenlijk al langer dan 10 jaar partijleider is geweest.
2: Een oudere man ook.
23: Oudere man ook. En heel veel aanhangers van de oppositie zeggen ook, ja, hij schittert eigenlijk in het verliezen van de Turkse president. Want er zijn 10 verkiezingen geweest in de afgelopen jaren. En hij heeft ze allemaal verloren. En ze zeggen ook dat hij niet weg wil, omdat hij het ziet als... de oppositiepartij heeft het 2 jaar geleden dus heel goed gedaan. Ze hebben Istanbul gewonnen. En ze zeggen dan ook in Turkije, wie Istanbul wint, wint Turkije. Het is gewoon een motor natuurlijk van de Turkse economie. En hij wilde gewoon niet weggaan, want hij heeft zo lang natuurlijk de partij geleid. Dus hij ziet dat eigenlijk van, ja, die nieuwe groep die profiteert eigenlijk van mijn, wat ik allemaal heb opgebouwd door de jaren heen. Dus die wilde ook gewoon niet weg. En daarom zijn die aanhangers natuurlijk zo boos. Van, jij moet zelf een plaats opzij zetten. Terwijl de partij het juist zo goed deed, maak jij het alleen maar erger door juist verdeeldheid te creëren binnen de partij. En daarom gingen vandaag ook in Istanbul zelfs mensen de straat op.
2: Nou ja, je kan je voorstellen dat als oppositiepolitici zo wordt dwarsgezeten, dan durft er misschien niet zo makkelijk een nieuwe, echte goede leider op te staan bij die partij.
23: Nee, want het is echt een grootschalige operatie geweest de afgelopen jaren. Er zijn ook zeker 10 burgemeesters van grote steden opgepakt. Er zijn heel veel parlementsleden of mensen die geleerd zijn aan de partij opgepakt. Ik was laatst nog bij de rechtszaak tegen de afgezette burgemeester. En daar heb ik dus heel veel familieleden ook gesproken. En je moet je voorstellen dat er gewoon bijvoorbeeld jonge vrouwen die in het mediateam zitten van die burgemeester nu ook vastzitten in een van de zwaarst beveiligde gevangenissen. En die ouders zeggen ook, moordenaars lopen vrij rond in Turkije, maar mijn dochter die communicatie doet, hè, of die de PR doet, die zit nu ook in de gevangenis. Dus het creëert natuurlijk ook een soort angstcultuur, dat als je kritiek hebt op de regering, of je kritiek uit, of de oppositie steunt, of je gaat de straat op, dat gewoon gevolgen kan hebben. En dat zien we dus nu ook, want 400 mensen staan terecht in totaal.
2: Ja. En de onvrede over Erdogan, groeit die nog steeds?
23: Zeker. Zeker, ik zei het net al een beetje, hè. Dus de economie, dat is denk ik een groot probleem op dit moment voor veel Turken. Je merkt ook dat veel Turken moeite hebben met rondkomen, dus een torenhoge inflatie, alles wordt steeds duurder. Dus ook onder zijn eigen achterban hoorde je al een paar jaar geleden de geluiden van, nou, geef hem nog 1 kans, dit moet wel echt verbeteren. Nou, het wordt niet echt beter. De inflatie is misschien wel lager dan als je het vergelijkt met een paar jaar geleden, maar het is nog steeds heel erg duur. En ik denk dat dat ook voor de komende verkiezingen wel een heel belangrijk verkiezingsthema zal worden.
2: Ja. Het wordt spannend. Dank je wel, Gülşah Ercetin, Turkije-correspondent vanuit Istanbul. Dank.

0: Holy Water was dit van Marshmallow en Jelly Roll. Ja, voor het eerst in de geschiedenis, en dat is wat zeg, plaatst Curaçao zich voor het WK voetbal. Een droom die uitkomt, maar ook het begin van een heleboel gedoe rondom trainers en sponsoren. Morgen begint dat elftal aan een trainingskamp in Noordwijk. En ja, hoe kijkt men op het eiland naar dat wat komen gaat? Bij mij in de studio is documentairemaker Wensley Francisco. Hartelijk welkom, Wensley.
1: Hallo.
0: Fijn dat je er bent. Hij komt zelf uit Curaçao, maar volgens mij op zijn zevende naar Nederland gekomen.
1: Ja, toen ik zeven was, ben ik met mijn moeder verhuisd naar Nederland.
0: Ja, je maakt een documentaire. Ja, die is eigenlijk al af bijna, hè, voor het nationale elftal van Curaçao.
1: Ja, het gaat niet echt over het nationale elftal, maar over Curaçao die zich heeft geplaatst voor het WK. Dat heeft natuurlijk het nationale elftal gedaan. Ja. Maar wat krijgt het eiland over zich heen en hoe gaan ze daarmee om? En we hebben het nu te maken in één keer met identiteit. Een Curaçao die in één keer zijn stempel drukt binnen het Koninkrijk. Dus hoe ziet het eruit en hoe ziet de toekomst eruit?
0: Dus je bent in Curaçao wezen filmen veel.
1: Ja, inderdaad.
0: En dus, dat was leuk.
1: Ja, het was echt hartstikke leuk om het te zien en mensen daarover te kunnen spreken.
0: Maar de voetballers trainen daar niet?
1: Nee, die gaan binnenkort hier eigenlijk vanaf maandag.
0: In Noordwijk gaan ze trainen? Ja, waarom daar eigenlijk? En niet op Curaçao?
1: Dat komt natuurlijk omdat de grootste gedeelte van de spelers die voetballen hier in Nederland en die wonen hier in Nederland. Dus dan is het makkelijker voor ze om hier dan te trainen. En 30 mei gaan ze tegen Schotland spelen. En pas op 6 juni hebben ze dus een afscheidswedstrijd op Curaçao. Dus technisch gezien is het wel handiger om ze hier in de buurt te houden.
0: Ja, ik begreep dat jij het eigenlijk al een tijdje aan zag komen, hè?
1: Ja.
0: Je had het voorspeld.
1: Ja, ik had het voorspeld. Het was echt een hele... ik had eigenlijk heel veel geld op moeten zetten, maar ik ben geen gokker. Maar ik zag het eigenlijk al vanaf 2017 zo echt gebeuren. Dus dat het elftal steeds beter werd. Op een gegeven moment hadden ze dan ook de Caribbean Cup winnen ze. 2019 volgens mij hadden ze de kwartfinales van de CONCACAF. Dat is eigenlijk gewoon een soort van wereldbeker, maar dan van het Caribisch gebied. Mm-hmm. Hadden ze de kwartfinales gehaald. En toen had ik echt zoiets van volgens mij...
0: Ze zijn gewoon heel goed.
1: Ja, ze zijn gewoon heel goed. Ja. En ze groeien. En telkens heb je dat mensen zeggen van ja, nee. En ze hebben geluk en van alles. Maar ik denk van heel even... heb je wel gezien, ze spelen natuurlijk wel tegen andere eilanden, bijvoorbeeld tegen Jamaica of zo, maar Jamaica, het elftal daarvan, die heeft gewoon spelers die miljoenen waard zijn die in de Premier League spelen van Engeland.
0: Ja.
1: En daar winnen ze van. Dus dat betekent dus dat het geen kwestie van geluk is, maar het elftal is gewoon heel goed.
0: En hoe wordt daar dan naar gekeken op dat eiland?
1: Hoe wordt het
0: beleefd?
1: Heel veel trots en de mensen zijn echt heel blij. Precies wat ik zei, weet je, we hebben echt gewoon binnen het Koninkrijk een stempel gedrukt. Onze identiteit, de Curaçaose identiteit, dat leeft natuurlijk heel daar. We hebben al gewoon in principe gewoon gewonnen omdat we meedoen met het WK. Maar we hebben ook een mooiste shirt. Als er een FIFA, als er een FIFA shirtprijs is, die hebben wij gewonnen. Het zijn gewoon echt prachtige shirts die uit zijn gekomen. Dus,
0: en, je hebt er niet één aan.
1: Ik heb er niet één aan.
0: Jammer.
1: Eentje besteld. Ik heb hem nog niet gedragen, want ik wil hem pas bij de eerste wedstrijd die Curaçao speelt tegen Duitsland, ga ik hem dragen. Dus ik ben heel bijgelovig op dat gebied.
0: Oké. Goed. Nou, dat was allemaal het goede nieuws, maar er is dus ook een hoop gedoe. Coach Dick, ik zal het je vertellen, coach Dick Advocaat, die hadden ze dus eerst aangetrokken. Nou, die ging op een gegeven moment, heeft hij zich teruggetrokken, want zijn dochter was ziek, tenminste, dat heb ik zo begrepen. Dus die werd vervangen door Fred Rutte. Maar ja, ik dacht nog van, hebben ze zelf geen coaches daar?
1: Ze hebben natuurlijk Remco Bizantini. Dus een Curaçaoenaar die eigenlijk gewoon best geliefd

0: was ook binnen het elftal. En daarmee dacht ik ook, de Caribbean Cup heeft gewonnen in 2017. En die was heel geliefd, maar op een gegeven moment met de coaches en FFK. Dus FFK is de KNVB van Curaçao. Die gaan daar niet helemaal goed mee om. Dus hij werd als coach ook in één keer aan de kant gezet. Dus naarmate het beter ging met het Curaçao elftal. En volgens mij wilden ze gewoon een soort van goed marketingplaatje. Dus ze gingen eerst...
1: Dat was Dick Advocaat.
0: Ja, Dick Advocaat. Dus je hebt dan... je moet het zo zien.
1: Dat is natuurlijk wel een beroemde naam.
0: Ja, een beroemde naam. En daar heb je dan het kleinste land ooit die zich heeft geplaatst dus voor het WK. Maar ook met de oudste bondscoach ever. Dus dat plaatje, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Mensen gaan natuurlijk praten erover. Over Curaçao, kleinste land, oudste bondscoach. Curaçao, waar ligt dat? En dan komen ze allemaal op vakantie. Dus Fred Rutte moest eigenlijk plaatsmaken, als je het goed bekijkt, om dat plaatje compleet te houden.
1: Ja, dus Advocaat is nu weer terug. En ik begreep dus dat de Turkse hoofdsponsor Corendon, die wilde dat graag. Hoe zit dat?
0: Ja, ze hebben natuurlijk heel veel geld aan uitgegeven. Aan natuurlijk ook dat plaatje. Je had dan op een gegeven moment dus van dat ze zeiden, maar als Curaçao zich plaatsen, wordt Corendon Corendik. Dus er is
1: Corendik?
0: Heel... Ja, Corendik.
1: Sorry hoor, maar dat vind ik dus heel erg grappig.
0: Ja, daarom. Corendik. Dus dat gaat natuurlijk over de hele wereld gaat dat over. Dus in één keer dreigt dat plaatje dan niet meer te kloppen. Dus ze zegt dus de sponsor van wij doen niet meer mee. Als Dick niet meedoet, dus toch nog wel druk zetten dus op FFK om te zeggen van we willen de bondscoach hebben die marketingtechnisch heel goed bij ons past.
1: Wat vind jij daarvan?
0: Ik snap marketingtechnisch briljant, heel goed. Weet je wel, met Corendik en noem maar op. Maar ik vind het wel jammer, omdat het dan... wat je heel veel van de mensen hoort, dus op de eilanden en andere eilanden ook, is dus dat dingen niet structureel zijn. Alles is heel erg eindigend. En als je dan ziet, dus naar een ING die al 16 jaar, zeg maar, door dik en dun het Nederlands elftal, en daarvoor had je dus Nationale Nederlanden...
1: Dik Advocaat.
0: Dat zou je bijna zeggen. En Nationaal Nederlander natuurlijk ook voor. En denk echt van, dat is allemaal voor een langere periode. Een langere tijd. En ze staan dus daarachter. Dus ik had eigenlijk ook verwacht. En ik zou het mooi hebben gevonden. Dus dat sponsoring. Of in ieder geval welke coach je meedoet. Als dat er niet toe zou doen. Dus dat je een Corendon hebt die zegt van, wij geloven in het team. En nu hebben jullie het WK gehaald. En we gaan investeren voor in de toekomst.
1: Maar jij denkt dat dat sponsoring van Corendon, dat is eigenlijk maar heel tijdelijk. Dat begrijp ik uit jouw verhaal.
0: Tot nu toe...
1: Dat is een beetje opportunistisch eigenlijk.
0: Ja, tot nu toe komt het een beetje opportunistisch over. Dus ik hoop echt wel dus dat ze nu zoiets hebben van... we gaan echt wel gewoon voor de toekomst. We gaan dit gewoon voor een langere tijd doen.
1: Maar zou het zo ver zijn gegaan dat Corendon de terugkeer van Dick Advocaat heeft afgedwongen?
0: Op een gegeven moment, als ze gaan zeggen van, we trekken ons terug en we doen sowieso niet mee met volgende WK, of we stoppen na het WK, dan wordt er wel een beetje druk gezet natuurlijk. Weet je, natuurlijk, ik kan mijn vinger niet opleggen, maar je merkt wel, zeg maar, dat ze een dikke vinger hebben in de pap om een beetje druk te zetten op FFK en te zorgen dus dat ze hun zin krijgen.
1: Ja, en dit komt allemaal in je documentaire?
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee. We hebben het wel over de bondscoaches en dergelijke. Want we zijn natuurlijk al klaar met draaien. Dus het hele debakel zit niet in. Maar met onze documentaire willen we eigenlijk gewoon laten zien, zeg maar, van, tuurlijk, je hebt dan de bovenste laag als in van de sponsoren, de wat rijkere mensen op het eiland. Dus dat daar, zeg maar, alle geld toe komt. Mm-hmm. En die gaan er goed aan verdienen. Maar verdient de rest van het eiland wel. En ook nog eens, wordt er iets structureels opgebouwd. Dus dat je kan zeggen van, volgend WK en die daarop, hebben we ook echt wel de jongens op het eiland zo opgeleid, dus dat we de volgende WK's ook kunnen behalen.
1: Precies. 14 juni speelt Curaçao de eerste wedstrijd tegen Duitsland.
0: Ja.
1: En dan ga jij zitten kijken met je shirt.
0: Met mijn shirt aan, voor het eerst. Ja.
1: Hey, en 10 juni is deze documentaire te zien op NPO Start en op NPO 3. Dankjewel, Wensley Francisco.
0: Dank je, leuk om er te zijn.
1: Yeah.

0: Al Green was dit met Tired of Being Alone. 80 jaar na de oprichting stevend de Verenigde Naties af op een financiële ineenstorting. Secretaris-generaal Guterres heeft voor een dreigend faillissement gewaarschuwd. En hij zei mogelijk deze zomer al. En ondertussen vragen critici zich af of het diplomatieke vermogen van de VN ook bankroet is. En dit Pinksterweekend staan we daarom stil bij het functioneren van die VN. Bij mij in de studio is oud-diplomaat Wilbert van Heuvel. Hartelijk welkom. Werkte 26 jaar voor de VN in brandhaarden zoals Ethiopië, Rwanda, Kosovo en Oost-Timor. En hij schreef over al die jaren het boek Beschermen, met de VN op pad voor vluchtelingen en vrede. Hartelijk welkom. Ja, een lange staat van dienst. Wat trok u zo aan in het werk?
1: Ja, nou, goede avond in eerste plaats. Ik heb het heel erg bijzonder altijd gevonden om de internationale gemeenschap te mogen vertegenwoordigen. Want dat doe je als je voor de VN werkt. En dat met mensen uit de hele wereld. Om op te komen voor die drie grootste belangen eigenlijk. Mm-hmm. Vrede, mensenrechten en duurzame ontwikkeling.
0: Ja, hoe ging u te werk?
1: Ja, nou, hoe ging ik te werk? Ja.
0: Hebt u een methode? Heuvel?
1: Ja, nou, het is een combinatie. Dat is het mooie. Zeker als je in het humanitaire vlak werkt en voor vredesmissies, dat heb ik ook gedaan. Dat zijn twee takken van de VN, waarin je normen probeert te verdedigen, mensen probeert te beschermen. Op allerlei manieren. Dus dat gaat met diplomatiek overleg. En dan niet alleen met autoriteiten, maar ook met legercommandanten, rebellenleiders, noem maar op. Maar daarnaast lever je ook dingen. Dus zeker in het humanitaire, er worden hulpgoederen geleverd, er worden mensen in stand gehouden. Mm-hmm. En dat vinden beide partijen in een conflict vaak belangrijk. Dus die combinatie van normen verdedigen via de dialoog met de VN, het gezag van de VN achter je, en het echt leveren van diensten die nuttig zijn voor regeringen, goede adviezen, hulpgoederen, ontwikkeling brengen. Dat is een sterk punt van de VN.
0: Ja, en dat was natuurlijk ook niet altijd makkelijk. U beschrijft in uw boek ook wel dat u af en toe zeer geëmotioneerd was. U schrijft, Kosovo is de enige post waar ik vanwege mijn werk heb moeten huilen.
1: Oh, ja.
0: Ja, u hebt het zelf opgeschreven.
1: Ja. Nou ja, kijk, door dat werk, je maakt inderdaad veel mee. En het is belangrijk dat je huid dik genoeg blijft. Mm-hmm. Maar het moet nooit een echte olifanthuid worden. Je moet dicht bij de mensen blijven staan. En weten ook wat er bij de mensen omgaat. Dat vind ik erg belangrijk.
0: Waar moest u huilen toen?
1: Nou, ik kon de haat die ik daar meemaakte, ofschoon ik veel in Bosnië was geweest, verschrikkelijke dingen heb gezien, vreedheden. En daarna Rwanda. Dus het was een soort accumulatie, denk ik, van ervaringen die er in Kosovo op dat moment uitkwam. Ja. En die omstandigheden daar in Kosovo, daar was ik dan, maakte ik deel uit van de vredesmissie. Die waren belabberd, die waren zeer, zeer moeilijk. Het was een instabiele, gewelddadige periode. Dat werd me toen even te veel.
0: Ja. Nou, de aanleiding is dus dat het gewoon zo slecht gaat met de Verenigde Naties voor dit gesprek. Er zijn veel wanbetalers, dat hebben we gisteren kunnen horen. Faillissement dreigt zelfs. U hebt uw halve leven ingezet voor die club. Doet dat dan pijn?
1: Ja, dat doet zeker pijn. Kijk, ik moet wel zeggen, het is niet de eerste keer dat er bij de VN bezuinigd moet worden. Ik heb eerdere rondes zelf meegemaakt. Maar nu gebeurt het op een hele drastische manier. En allerlei goede functies van de VN die nog steeds doorgaan. Dat is op humanitair gebied een aantal grote organisaties die echt veel goed werk doen, ook in de grote conflicten van nu. En dan denk ik aan UNICEF, het Wereldvoedselprogramma, UNHCR. Maar ook vredesmissies die nog steeds opereren. Er zijn er nog altijd 11 actief. Allerlei plekken van de wereld. Ja, die hebben het daardoor ontzettend moeilijk. Worden veel mensen ontslagen. Ik weet toevallig van UNHCR. Een kwart van het personeel heeft het veld moeten ruimen.
0: Dus dat is pijnlijk?
1: Dat is pijnlijk. Er vallen grote gaten.
0: Ja. Er zijn grote oorlogen gaande. De Veiligheidsraad grijpt niet in. En dat komt door de veto's van de Verenigde Staten, Rusland, China. Amerika tuigt zelfs een alternatieve vredesraad op. En dan vraag je je af, doet de VN er nog wel toe?
1: Ja, ik denk op dit moment, kijk, in de grote geopolitieke conflicten, helaas staat de VN in politiek opzicht aan de zijlijn. Maar dat is in die hele grote conflicten altijd wel een beetje geweest. Ik wil dat relativeren. En dat heb je tijdens de hele Koude Oorlog gezien. Er zijn maar heel weinig voorbeelden van waar waar de belangen van die wereldmachten op het spel staan, waar de VN in politiek opzicht een grote rol kan spelen.
0: Dus u zou niet zeggen de VN heeft de beste tijd gehad?
1: Nee, dat vind ik niet. En we moeten ook kijken naar de toekomst. De situatie gaat weer veranderen. Maar het is wel zo dat de VN politieke steun krijgt en financieel. Anders lukt het niet.
0: Nee, en wat is er dan nodig om die VN weer wat meer relevantie te geven? Wellicht een krachtiger secretaris-generaal dan Guterres. U kent hem goed, heb ik begrepen uit uw boek, want u hebt jaren met hem samengewerkt.
1: Ja.
0: Wat vindt u van zijn leiderschap dan nu?
1: Nou, hij heeft denk ik goede dingen bereikt. Maar ik moet wel zeggen, ik heb zelf ook de indruk dat hij heeft zo'n onmogelijke periode nu meegemaakt, de afgelopen jaren, dat ik gun hem enorm dat een ander nu het stokje overneemt met nieuw elan en nieuwe energie.
0: Ja.
1: Dat is nodig, maar dat is niet het enige.
0: Er kan misschien pas beter gaan als er in het Witte Huis een andere wind waait, misschien.
1: Nou, ik denk dat dat een grote rol gaat spelen. En ook de Amerikanen die zien nog steeds het belang van de VN in. Het is niet zo dat de huidige administratie de VN wil afschaffen. Dat is niet zo. Ze zijn ook voor zo'n vredesraad voor Gaza zijn ze naar de Veiligheidsraad gegaan om daar steun te krijgen. Dus kijk, het is belangrijk dat de VN ook in politiek opzicht minder aan de zijlijn komt te staan en doorgaat met het goede werk, vooral in het kader van vredesmissies.
0: We zullen zien hoe het verder gaat. Hartelijk dank voor dit gesprek, Wilbert van Heuvel. En dat boek Beschermen over uw 26 jaar bij de VN ligt nog steeds in de winkel. Dank u wel.
1: Dank u.
0: Voor uw komst, ik ga even naar Louis Dekker, want ik wil weten hoe het afgelopen is met Max Verstappen daar in Montreal.
2: Wil je het goede nieuws of het slechte nieuws?
0: Eerst maar het slechte nieuws.
2: Het slechte nieuws is, hij lag tweede, maar hij is ingehaald door de zevenvoudig kampioen.
0: Ja.
2: Lewis Hamilton. Hamilton naar het podium voor Ferrari, dat is tegenwoordig al groot nieuws. Verstappen voor het eerst dit jaar naar het podium, dat is ook groot nieuws, want hij won toch altijd, maar dit jaar is het een stuk moeilijker. De winnaar is Kimi Antonelli, vierde zegen van dit jaar. En dat is die Italiaanse jongen, een tiener, 19 jaar jong. Pas in zijn tweede Formule 1 seizoen. En die slaat toe, hij wint de race in Canada, terwijl zijn teamgenoot en grootste titelrivaal George Russell uitvalt en 0 punten scoort. Dus Antonelli leider in het WK, nu nog wat meer dan aan het begin. Verstappen het eerste podium van het jaar en Hamilton verrast met een tweede plek.
0: Oké, dankjewel, Louis Dekker.

0: Ja, dat was Fairuz met Jana, Jana. En ik hoorde daar toch echt Mozart in. En waarom draaien we Fairuz? Nou, natuurlijk omdat het een fantastische zangeres is. Maar ook omdat zij af en toe voorkomt in de dichtbundel Brand, lieverd, brand van Esme Amadou. En die is hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom.
1: Hey, dankjewel.
0: Ja, je bent toch dol op Fairuz?
1: Ja. Ze komt er inderdaad best wel vaak in terug. Zij en de rapper Lijpen. Dat is mijn twee persoonlijkheden, denk ik, naast elkaar.
0: Dat zijn wel, dat vind ik wel een heel grappig duo.
1: Ja, heel
0: Fairuz leeft nog steeds, hè?
1: Ja.
0: 90 is ze.
1: Ja.
0: Maar goed, Esme, je bent verliefd op schrijven, op het podium. Mm. Je wil de wereld met je gedichten beroeren. En deze maand verscheen dus je poëziedebuut. Ja, uit Gouda kom je.
1: Ja.
0: En fijn dat je hier bent in de studio. Zullen we maar even om mensen een idee te geven van wat voor poëzie je maakt. Lees maar een stuk voor. Dat is een fragment van Verslag uit de Shisha Lounge.
1: Ja, het werk heet inderdaad Lijfverslag vanuit de Shisha Lounge. Ja. Ik blijf maar wachten tot dit land weer als thuis voelt. En ik heb het gruwelijke gevoel dat dat nooit zal gebeuren. Ik blijf maar wachten tot dit lichaam weer als thuis voelt. En ik heb het gruwelijke gevoel dat dat nooit zal gebeuren. Dus schep ik voor mijzelf een nieuw toevluchtsoord. Hier onder deze heilige zoete rook. Plakkerige tafels en groteske verhalen vullen de ruimte van muur tot muur. De stem van Algerino is aan het haperen. De lichamen inhaleren en er ontsnapt gezamenlijk een oceaan aan rook tussen hun lippen door. Alsof dit een vorm van heling is.
0: Zat je zelf in de shisha lounge?
1: Ik ben nog nooit van mijn leven in de shisha lounge geweest.
0: En volgens mij zitten er altijd mannen, of is dat niet zo?
1: Ja, hangt vanaf in welk land je zit. Het is ook heel erg cultuur gebaseerd.
0: Ja.
1: Het hangt vanaf in welk land.
0: Maar waarom wilde je dan toch een live verslag doen vanuit de shisha lounge?
1: Nou, voor mij voelt een shisha lounge als een van de plekken waar diaspora tot leven komt. Waar de diaspora mag zitten en met elkaar mag praten. En aan het eind van de dag gesprekken kan voeren over uiteenlopende onderwerpen. Zoals voetbal en politiek en het moederland en de tankprijzen. En daar mag je een soort van tot rust komen. Dit gedicht gaat ook heel erg over de man-vrouw verhouding in zo'n shisha lounge en over wat het betekent om diaspora te zijn. Maar ik ben er inderdaad zelf nog nooit geweest. Maar dat is het mooie aan poëzie schrijven, denk ik.
0: Natuurlijk. Je kan er toch zo heen? Is er een shisha lounge in Gouda?
1: Nee, voor zover ik weet. Er is niks in Gouda. Het is Gouda.
0: Gebrandschilderde ramen hebben ze daar.
1: Ja.
0: Je hebt gestudeerd aan de Kunstenacademie in Utrecht.
1: Utrecht,
0: ja. En dat was beeldende kunst wat je aanvankelijk
1: deed? Nee, de schrijversopleiding, writing for performance.
0: Ja, en wanneer dacht je dat schrijven?
1: Ja, op mijn 12e.
0: Toen al?
1: Ja, ik wist op mijn 12e wilde ik schrijver worden. En ik heb toen tegen iedereen gezegd, wanneer ik 25 ben, dan ga ik een boekenhandel binnenlopen en dan zie je mijn naam ergens staan. En ik ben nu 24, dus missie gelukt.
0: Maar wist je ook dat het poëzie
1: Absoluut niet. Absoluut niet. Ik wilde romans schrijven. Ik wilde eerst romans schrijven. Later in mijn leven wilde ik heel graag films en series schrijven. En pas in het derde jaar van de Kunstacademie, toen ik 20 was, bedacht ik opeens van, volgens mij is poëzie het genre wat ik nu moet doen. Voor mij is poëzie het genre en ik nu al deze prachtige verhalen kan vertellen en kan eren.
0: En waarom kon je dat dan voor je gevoel beter in poëzie dan in proza?
1: Oeh, je proza kan het waarschijnlijk ook. Het wordt ook een hele lange carrière.
0: Sommige gedichten zijn ook wel wat je proza gedichten noemt, hè?
1: Ja, dat zeggen mensen inderdaad wel over mijn werk. Het zijn ook best wel langere gedichten. En die proza komt nog later in mijn carrière. Het wordt een hele lange carrière. En proza komt nog wat later. Maar voor nu, voor de poëzie, juist met alle onderwerpen die ik aankaart en met alles wat er gaande is in de wereld, en dan is het heel makkelijk om dat vanuit een analytische blik, vanuit een non-fictieblik daarop te kijken. Maar juist die verhalen en die personages hebben die net ook om gedichten over geschreven te worden.
0: En je treedt ook op podium? Ja. Je gaat echt zoiets van, dat is eigenlijk wat ik het leukste vind.
1: Nee, ik vind schrijven nog leuker.
0: Jawel, maar met je gedichten treed je ook op.
1: Ja. Maar als ik moet kiezen uiteindelijk liever schrijven of liever optreden. Schrijven is echt de liefde van mijn leven. En optreden vind ik fantastisch. Maar ik heb het maken van de bundels het mooiste wat ik ooit heb mogen doen.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: En heb je dan ook voorbeelden? Dichters die je geïnspireerd hebben? Of haal je het gewoon helemaal uit je eigen ziel, hoofd?
1: Ja, ik haal echt overal inspiratie vanuit.
0: Maar niet een dichter.
1: Niet specifiek in Nederland, moet ik zeggen.
0: Dat hoeft niet in Nederland, want het kan voor mij een dichter, kan me niet schelen waar hij of zij vandaan komt.
1: Ja, ik haal heel veel inspiratie uit Safia Al-Hilu. Dat is een Sudanees-Amerikaanse dichter. Warsan Shire, dat is een Brit-Somalische dichter. Eigenlijk vooral buiten Nederland. Maar ook gewoon heel veel dichters in Nederland zijn nu mijn vrienden. Dat is het hele coole. Dus ik kan ook gewoon altijd opbellen en vragen om advies. En...
0: Ik zou me kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld Babs Schons ook heel inspirerend
1: vindt. Ja, alleen maar we zijn niet samen. Ik doe dit echt pas heel kort. En zij doet dit volgens mij echt al haar halve leven. Dus toen ik erachter kwam wie Babs Schons was, was ik al zelf in het werkveld eigenlijk. Was ik al zelf schrijver geworden. Maar ik heb heel veel respect voor haar. En zij is volgens mij echt een van de grondleggers van de spoken word in Nederland. Ja. En zij heeft het hier naartoe gebracht.
0: Dichter is vaderlands.
1: Fantastisch. Ja. Fantastische vrouw.
0: Ja. Je debuutbundel, hè, die ligt er dus. Je hebt woord gehouden.
1: Ja.
0: Bestaat er drie delen. En die drie delen hebben verschillende thema's.
1: Misschien ja, drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk heet Paspoorten en Martelaren. Dat is het meest politieke hoofdstuk, zou ik zeggen. Het gaat heel erg over de genocide in Palestina, over immigratie, over klasse, over femicide. Dat zijn echt alle onderwerpen die ik, alle politieke onderwerpen die ik wil aankaarten. Het tweede hoofdstuk heet Het is altijd zomer in de ghetto. Dat is het meer luchtige gedichten. Meer gedichten die echt liefdevol zijn en een ode aan mijn mensen en de ode aan mijn vele identiteiten. En ook zomer, opgroeien, popcultuur, voetbal, snackbars. En het laatste werk heet... Even nadenken. Oh, God zegen dit heilige kleine leven. Dat is eigenlijk een ode aan het leven. En hoe pijnlijk het ook allemaal is. Maar ook altijd dat liefdevolle terugvinden. En wat maakt het leven zo mooi. En al die gedetailleerde details erin verwerken.
0: Heb je altijd in het Nederlands geschreven?
1: Ja. Ik vind het Engels schrijven niet zo mooi, merk ik.
0: Nou ja, ik weet niet welke talen je nog meer beheerst.
1: Ja. Ik kan wel het spreken, maar niet schrijven in andere talen.
0: Oh ja, nee?
1: Nee.
0: Oh. Misschien nog even iets laten horen. Hè?
1: Ja,
0: uit 10 adviezen over hoe je in leven kunt blijven wanneer je bruin bent en tot de verkeerde God bidt.
1: Ja, dat zijn er inderdaad 10 en ik ga er nu 5 doen.
0: Goed.
1: 1. Kom niet ter aarde op land dat in de oudheid aan iemand beloofd is. Kies verstandig. Alle grenzen zijn verraders. Je zult bidden tot het water of tot de chemische wapens. 2. Je wordt geboren als een barbaar en je sterft als nevenschade. Ergens daartussen mag je zingen. Laat het altijd de liefdesliedjes zijn die je grootmoeder neuriede. 3. Een huis moet altijd in de palm van de hand passen. 4. Voordat je een kind een naam schenkt, bedenk dan hoe het zou klinken in een nieuwsbericht. Zijn er gevaarlijke letters verborgen in het geheel? Klanken die als een bom afgaan? Een reden om genade in te houden? 5. Wanneer de soldaten je voor de ogen van het hele dorp opensnijden, zorg er dan voor dat je geen olievelden lekt. Laat ze niet zien wat ze willen stelen. Geen goud, geen diamanten, geen meisjes met zachte handen. Geen jongens met organen.
0: Het valt me op dat je weinig hoofdletters gebruikt, of eigenlijk niet.
1: Niet los van het woord God en de synoniemen voor God. Verder zitten er geen hoofdletters in, inderdaad.
0: En ook heel geen interpunctie. Eigenlijk.
1: Bijna niet. Los van echte gedichten, die echt van die proza gedichten, daar zit wel interpunctie in om het wat leesbaarder te maken. Ja. Maar verder zit er ook inderdaad geen interpunctie in.
0: Nee. Waarom is dat?
1: Ik hou niet zoveel van Ik vind het ook niet gewoon mooi. Ik vind het niet mooi op papier. En juist in een gedicht mag je de vrijheid nemen om gewoon zelf te kiezen waar een zin eindigt en waar het weer begint. En met hoofdletters, ja, los van God is er niks heiliger voor mij. Dus geen hoofdletter.
0: Brand liever brand. Dat weet nog niet waar dat vandaan komt. Maar...
1: Brand liever brand?
0: De titel.
1: Ja, dat is een. Ja. Er is heel veel vuur in de bundel. Het idee van hel, het idee van vrouwen die branden, het idee van een land dat aan het branden is. De wereld staat in brand, maar er is ook zoveel liefde. Er is zoveel liefde. Vandaar dat lievert, brand.
0: Dankjewel voor je komst en voor je mooie gedichten. Esmee Amadou.
1: Dankjewel.
0: En het heet dus Brand lievert brand.
2: Het is 5:12.
0: Ja, de kenner hoort het natuurlijk meteen. Mark Knopfler van Dire Straits speelt hier op de iconische Stratocaster-gitaar. Oorspronkelijk van het merk Fender, maar gitaren met de Stratocaster-vorm worden al decennia door allerlei merken nagemaakt. En dat mag nu niet meer van Fender. Die wonnen een rechtszaak en alle nagemaakte modellen moeten worden vernietigd. Gitarist Kok van Vuur heb ik aan de lijn. Kok, goedenavond. Ik heb me laten vertellen dat jij er ook een hebt. Of is het een nepper?
3: Nee, ik heb een hele echte.
0: Ja, en wat vind je ervan dat die nepgitaren nou door de shredder moeten van Fender?
3: Nou ja, het is zo'n absurd verhaal, want ze worden al een jaar of 60 worden ze gekopieerd. En inmiddels is een Fender Stratocaster is gewoon één en één synoniem met elektrische gitaar. Dus ja. Een soort gemeen erfgoed geworden.
0: Dus je vindt het een beetje overdreven gedoe allemaal?
3: Nou ja, de firma Fender, dat zal ongetwijfeld ook van natuurlijk alleen nog maar van geldschieters zijn.
0: Ja.
3: Van, die denken daar misschien geld uit te kunnen halen. Ik weet het niet.
0: Ja. En wat maakt het nou zo'n mooi ding?
3: Het is een strat, zoals wij gitaristen dat noemen, Fender Stratocaster. In ieders handen klinkt die anders. Dus iedere gitarist die op een Stratocaster speelt, die heeft zijn eigen sound erop.
0: Ja.
3: Dus je zet net Mark Knopfler op Dire Straits.
0: Ja.
3: Je pikt het er meteen uit.
0: Ja. En hoe klinkt de Kok van Vuren dan op zo'n gitaar? Kunnen we dat nog even tot slot horen?
3: Dat weet je wel. Hendrix, Nile Rodgers van Chic. Ja. En Knopfler.
0: Ja, haha. Je hebt er een uit 1963. Nou, het klonk fantastisch. Dank je wel dat je nog heel even in de uitzending wilde komen. Kok van Vuren. En daarmee zijn we aan het eind gekomen. Straks in Wat blijft Jotie het hoofd. En morgen dan presenteert Pieter van der Wielen het oog. Dag.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
2: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
3: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
4: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
3: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
4: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
3: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
4: Hoppa!
2: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: NPO Radio.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. De 80's.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En die moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, en dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De 80's